0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
8: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
7: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
9: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
10: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Welkom. Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Sleepy Lagoon, daar begonnen wij mee van de Platters. De Platters waren een van de succesvolste vocale groepen uit de jaren 50. Ze werden in 1952 opgericht in Los Angeles en stonden bekend om hun soepele samenzang en romantische ballads. De groep werd geleid door zanger Tony Williams, wiens warme tenor een belangrijk onderdeel van hun succes was. Hun muziek combineerde doo-wop, rhythm and blues en pop, waardoor ze zowel zwarte als witte luisteraars aanspraken in de tijd waarin dat nog bijzonder was. De Platters verkochten miljoenen platen en hun nummers werden nog steeds veel gedraaid op de oldie zenders. Vooral Only You en The Great Pretender behoren tot de meest herkenbare liedjes uit de jaren 50. Allemaal van harte welkom, ook namens onze technicus Mathieu Kusters. En fijn dat u tijd vrijmaakte om u te gaan luisteren tussen 8 en 9 naar Moments to Remember. Met uitzondering van de platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu gaan we luisteren naar de vocal groups. En we gaan verder met twee nummers van de Platters.

0: De Voorlets, hoor u, en daarvoor de Pletters. Het is tijd voor Mathieu, onze technicus. Een heel belangrijke man, dat moeten we eigenlijk nooit vergeten. Elke zondagmorgen. Zonder Mathieu hebben wij geen muziek. En Mathieu die sjouwt altijd elke zondagmorgen 4 platen mee uit de ongevallen platenkast. We gaan luisteren naar de eerste 2.
1: Uit de omgevallen platenkast van Mathieu.

Mathieu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

Dat waren de eerste twee platen uit de ongevallen plaatkast van Mathieu. En niet tenminste, u hoorde Buddy Knox met Party Doll en Jimmy Rogers met Secretly. Fijn dat u erbij bent. Bent u zojuist ingeschakeld? Allemaal van harte welkom tot 9 uur. Moments to Remember, de sfeer van weleer. En dit uurtje gaan we aandacht besteden aan de vocal groups uit de jaren 50. De Mills Brothers behoren tot de meest invloedrijke vocale groepen van de 20e eeuw. De groep werd in de jaren 20 opgericht in Piqua door de broers Harry Mills, Herbert Mills, Donald Mills en John Mills. Wat hem bijzonder maakte was dat ze met hun stemmen muziekinstrumenten imiteren. Vaak dachten luisteraars dat er een trompet of contrabas meespeelde, terwijl het allemaal vocale geluiden waren. Daarmee waren de Mills Brothers de tijd ver vooruit. Hun carrière duurde meer dan 50 jaar, van de jaren 20 tot in de jaren 70. Daarmee waren ze veel langer actief dan de meeste zanggroepen uit hun tijd. Ze beïnvloedden al latere groepen, zoals de Platters, de Inkspots en zelfs moderne close harmony groepen, de Mills Brothers.

De Mills Brothers. En voor liefhebbers van hun muziek uit de jaren 40, 50 en 60... zijn vooral Paperdoll, Glowworm en Cabdriver absolute aanraders. Hun warme, ontspannen zang klinkt ook vandaag nog verrassend... en fris en tijdloos, dat heeft u natuurlijk zelf gemerkt. Een andere vocale groep uit de jaren 50 waren de Stereos. Een Amerikaanse zanggroep uit de late jaren 50 en de vroege jaren 60. Ze kwamen uit Steubenville, een stad die ook bekend werd als geboorteplaats van Dean Martin. De groep begon oorspronkelijk onder de naam de Buckeyes en ontwikkelde zich later tot de Stereos. Hun muziek lag in de sfeer van doo-wop, rhythm and blues en de vroege rock'n'roll. Hoewel de Stereos nooit zo groot werden als de Platters of de Drifters... werden zij door liefhebbers van de doo-wop nog altijd gewaardeerd... vanwege hun warme harmonieën en typische jaren 60 geluid. De Stereos.

Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Net als Mathieu en Hilco zelf, is dit uurtje nostalgisch, vriendschappelijk, gezellig en vitaal. Dit is Moments to Remember.

Michael Holiday en Skylark en daarvoor de zangeres Kay Starr met Side by Side. Dat waren alweer de laatste twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu. En wij gaan even lekker door tot de klok van 9 uur met de Le Vocal Groups uit de jaren 50 en 60. De Highmarks waren een populaire vocale groep uit Nieuw-Zeeland, vooral bekend in de jaren 70 en 80. De groep bestond uit de broers Howard Ruka, George Ruka, Elkton Ruka en hun neef John Ruka. Hun stijl was sterk beïnvloed door klassieke zanggroepen zoals de Platters en de Mills Brothers. Ze brachten veel covers van bekende evergreens, maar combineerden die ook met traditionele Maori-liederen. Daardoor kregen ze een heel eigen geluid. De groep trad veel op in theaters, talentenjachten en televisieprogramma's in Nieuw-Zeeland en bouwde daar een trouwe schaar fans op. Vooral liefhebbers van close harmony en nostalgische muziek uit de jaren 50 en 60 konden hun muziek zeer waarderen. U gaat luisteren naar The Highmarks.

Dying Mark, zou ik toch vrolijk van, hè, van hun muziek. Zeker op de vroege zondagmorgen. Leuk om de zondag mee te beginnen. De King Brothers waren een populaire Britse vocale groep uit de jaren 50 en begin jaren 60. De groep bestond uit drie broers, Dennis, Michael en Anthony King. En ze kwamen uit Essex, Verenigd Koninkrijk, oftewel Engeland. Oorspronkelijk traden ze op onder de naam The King Three. Via televisieprogramma's van de BBC kregen ze al vroeg bekendheid. In 1957 werden ze door de lezers van het muziektijdschrift NMI zelfs uitgeroepen tot de populairste zanggroep van Groot-Brittannië. Hun stijl lag tussen close harmony, lichte rock'n'roll en traditionele pop. Ze hadden een keurige, nette uitstraling die goed aansloot bij het Britse publiek van die tijd. Daardoor werden ze vaak vergeleken met Amerikaanse groepen zoals de Four Letts en de Platters.

Horen we deze eindtune lopen, dan betekent het dat het tijd is voor een bakje koffie en een heerlijke warm croissantje. Mathieu en ik bedanken u voor uw aandacht. Fijn dat u tijd vrijmaakte om te luisteren naar Moments to Remember, de sfeer van weleer. Dit uurtje besteden we vooral aandacht aan de vocal groups uit Amerika, Engeland en Nieuw-Zeeland. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer. Met een nieuwe aflevering van Moments to Remember tussen 8 en 9 uur. Gaat u dadelijk naar buiten? Gaat u lekker in de tuin werken? Weet ik het wat u allemaal gaat doen? Doe voorzichtig. Denk een beetje aan ons. Dat doen wij ook aan u. En ja, wees voorzichtig. Maak er een mooie dag van. Geniet ervan. Het is zondag, hè? Dag des Heeres. Mag u uitrusten. Zometeen gaan we nog eventjes luisteren naar de Inkspots. Nogmaals bedankt en graag tot de volgende keer.

0: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
7: Aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

0: even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Ellie van Ekelenburg.
1: Zomervakantie. Het is alweer juni. Hopelijk een beetje meer zomer als nu op het moment dat ik dit schrijf. Voor ons ligt hopelijk een mooie zomer. Het is in Nederland ook niet snel goed. Te heet, te koud, te nat of te droog. En veel mensen hopen op een mooie vakantie. In je vakantie naar het buitenland gaan is niet voor iedereen een gewenste optie.

de luchthavens. Voor veel mensen is de vakantie heilig. Natuurlijk, het hele jaar hard gewerkt. Dan wil je er ook wel eens uit. Afhankelijk van je wensen, ver weg met vliegtuig in avontuurlijke vakantie in verre landen. Of met tentje en caravan door Europa. Of met de auto naar een van tevoren uitgestippelde route met van tevoren geboekte hotels. Bijna alles wat je wenst is te verwezenlijken. Behalve het weer. Natuurlijk zijn er landen waar je meer kans op mooi weer hebt. Tenminste, dat was vroeger zo. Door allerlei factoren, onder andere door klimaatverandering, is dit niet altijd in zekerheid meer. Er zijn zelfs verzekeringen waar je geld terugkrijgt als je niet het weer krijgt wat je wenst. Dan hoor je ook regelmatig nog gesprekken van jonge gezinnen die met hun kinderen verre reizen maken. Kost kapitalen, maar ze hebben het meegemaakt en kunnen op het eerstvolgende kinderfeestje weer vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Wij gingen vroeger thuis nooit op vakantie. Mijn ouders kenden dit fenomeen niet, wilden ook niet van huis en hadden daar geen geld voor. Wij kinderen deden vakantiewerk en mochten af en toe naar een kermis. En om 10:30 thuis zijn. Het enige wat ons gezin als vakantie had, was op de fiets naar bedevaartplaatsen, zoals Handel of Katwijk bij Kuik. Boterhammen en limonade mee. Soms witte broodjes. Dat was al een luxe. Toen we tieners waren, mochten we wel eens mee met de ouders van vriendinnen die wel op vakantie gingen. Dat was een ongekend avontuur, maar heerlijk om mee te maken. Terug naar het nu. Sommige gezinnen gaan meerdere malen per jaar op vakantie. Elke schoolvakantie moet benut worden om een reis te maken die hun kinderen dan meegemaakt hebben. Als je met pensioen bent en je hebt de mogelijkheden en wensen om enkele maanden per jaar op vakantie te gaan, is dat natuurlijk ook verdiend. En als je buiten de piektijden gaat, is het nog veel goedkoper. Daarbij zijn de meeste ouderen beter gewend aan teleurstellingen, zoals over het weer, mocht dat minder goed zijn. Ik wil toch ook een beetje pleiten voor vakanties in Nederland. We hebben een prachtig land met een mooie natuur. Genoeg mogelijkheden om uitstapjes te maken, ook met de kinderen. Bossen, speeltuinen, musea. Je kunt kamperen, een huisje huren of een hotel boeken. Zelfs fietsen kun je huren als je dat wenst. Nederland heeft ontelbare mooie fiets- en wandelroutes. En mocht het een keer regenen, dan zijn er genoeg binnenactiviteiten. Het scheelt je veel dure benzine naar een ver buitenland. Viele leed en chagrijn dat je niet voor niks zo ver hebt gereden voor een vakantie met mooi weer. Nederland heeft bossen, strand, veel water waar je van alles kunt leren en doen. Dus mocht je toch op vakantie willen, dan kan dat ook lekker dicht bij huis. En dan, voor wie wil, diverse pretparken. Waar ik ook aandacht aan wil schenken, zijn de mensen die door verschillende omstandigheden niet op vakantie kunnen. Zoals ziekte, financiën, mantelzorgen zijn of welke andere reden dan ook. Ook wens ik hun een fijne zomer. Met hopelijk genoeg energie en hoop om toch nog de dagtripjes te maken. Of hun mantelzorg even los kunnen laten, zonder zich schuldig te voelen. Voor kinderen is er het kindervakantiewerk. Met dank aan de vrijwilligers kunnen kinderen zich toch nog een week vrij en blij voelen, contacten leggen en leuke dingen doen. Ik wens iedereen, jong en oud, ziek of gezond, arm of rijk, een fijne zomer.

hush, little baby. Don't you cry. Hush, little baby.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We mogen ons welkom weten hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray voor de viering vandaag van Sacramentsdag. Blijft dit doen om mij te gedenken. Dat zei de Heer Jezus aan het einde van het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Witte Donderdag is een feestdag, het geschenk van de Eucharistie. Maar ja, die dag loopt altijd over in Goede Vrijdag en alle verschrikkingen die daar plaatsvonden. En daarom dat we vandaag, als het ware, die Witte Donderdag opnieuw vieren, maar dan als feest. Het feest van Gods liefde, het feest van Gods nabijheid, uitgedrukt in de Heilige Communie, die we steeds mogen ontvangen, waardoor de Heer helemaal één wordt met ons. En dat we hier zijn, is omdat Hij het zelf gevraagd heeft, gezegd heeft, als zijn hartewens. Blijft dit doen om mij te gedenken. Kom bij elkaar aan de tafel des Heren, luisterend naar de schrift, biddend, zingend en het brood des levens delend. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze feestdag goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in dit wonderbaar sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven. Wij bidden u, laat ons de heilige geheimen van uw lichaam en bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons luisteren naar het woord van de Heer.
1: Lezing uit het boek Deuteronomium. Mozes sprak tot het volk en zei: blijf denken aan heel de tocht van deze 40 jaar, die de Heer uw God in de woestijn heeft laten maken om u te vernederen, op de proef te stellen en om de gezindheid van uw hart te leren kennen en of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij, nog uw vaderen, ooit hadden gekend. Hij wilde u daardoor laten weten dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Vergeet de Heer uw God niet, die u deed uitgaan uit het land Egypte, uit het slavenhuis, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gekend. Woord van de Heer.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Geef niet de kelk van de zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het brood één is, vormen wij, de velen, één lichaam. Want allen hebben wij deel aan het ene brood. Woord van de Heer.

De Heer zij met u. Uit het Heilig Evangelie volgens Johannes.

0: In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en ze zeiden: Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en wie mijn bloed drinkt, drinkt echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna hebben gegeten en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Woord van de Heer.
1: Amen.

Wij hebben hier in de kerk, in ons geloof, beste mensen, de allerbeste antwoorden op vragen die niet meer gesteld worden. Waar gaat het om in christelijk geloof? U hebt het gehoord in het evangelie, ik weet niet hoe vaak, dat Jezus gezegd heeft: leven. Eeuwig leven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Hij zei het toch, en hij zei het niet voor niets, zo ontzettend vaak. Al die andere dingen waar we als kerk mee bezig zijn, die komen er allemaal bij. En die zijn belangrijk. Maar de kern en de enige zin, de ware zin van geloof, is het eeuwige leven. Over alle menselijke grenzen heen. God schenkt ons dat in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. Maar ja, als je op vandaag vraagt wat er echt toe doet, waartoe zijn wij op aarde, dan was het altijd, het antwoord altijd, de ouderen weten het nog, wij zijn er om God te dienen en daardoor inderdaad hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Maar geluk en hiernamaals, dat hebben we van elkaar losgekoppeld. Om gelukkig te zijn hebben we geen God nodig, denken we. Ja, wat minder oorlog zou fijn zijn als God daarvoor zou kunnen zorgen. Wat minder inflatie, zodat ook de boodschappen en het tanken niet zo duur is. Maar voor de rest zijn we happy. En wat vanouds genade en verlossing heette, Christus gaf zijn leven om ons van de dood te verlossen. Tegenwoordig wordt de dood ervaren als de verlossing van het leven. Bij een uitvaart, niet meer in de kerk, maar in de horeca tegenwoordig, kijken we in plaats van vooruit naar wat er komt, zoals we altijd heilig hebben geloofd, in plaats daarvan houden we een terugblik op het leven dat blijkbaar eindig is. En dat verleden, dat laten we zien in plaatjes en in lievelingsmuziek, en daar toosten we op. Niet zelden wordt u uitgenodigd om afscheid te komen nemen en dan op het leven te toosten. Vroeger, nog steeds altijd wel hier in de kerk, lag er een kruisje op de kist. Ik denk dat menige kist in het crematorium aankomt met de kringen van het bier of het wijnglas erop, op de plaats van het kruisje. Maar iets van de eeuwigheid. Eerst was het duizenden jaren lang de zondige mens, de kleine mens die naar Gods heil verlangde en daarnaar uitzag. Toen werd het in wat we noemen de moderne tijd de zoekende en vragende mens die nog wel geloofde, maar niet meer alles. Maar thans, moeten we eerlijk zijn, thans zijn de vragen verdampt. En dus hebben wij als Jezuskerk een goed verhaal, fantastische antwoorden op vragen die niet meer leven. Wat moet je dan? Sinds de enorme vlucht van wetenschap en techniek is alles wat niet direct zichtbaar en waarneembaar is voor de mens uit zijn aandacht verdwenen. Gods geloof, waarom zou je? Maar ja, dat brengt dan wel met zich mee dat daarmee alle gewicht van het leven en van de wereld op de mens zelf drukt. De mens is zelf 100% verantwoordelijk voor het leven en de wereld. In het groot
En in het klein, ja, ze noemen je een loser als je niet mee kunt in de vaart der volkeren. We schuiven verantwoordelijkheid graag af of door naar elkaar of naar de volgende generatie. En daarom denk ik is er ook zoveel onvrede en ruzie in de wereld. Want ja, iemand moet het schuld zijn. God is er niet meer, dus die kun je niet meer verwijten. Iemand moet het schuld zijn en wij niet. Iemand zei van de week, vroeger keek de mens omhoog en zag de hemel en God. Perspectief. Thans kijkt diezelfde mens omhoog. En wat zie je dan? Je ziet een oneindige ruimte, een kil heelal met onbereikbare sterren. Die je eigenlijk alleen maar zeggen, mens, kijk toch eens hoe klein, hoe nietig je bent. God zag je en maakte je groot. Zonder God wordt die mens heel klein. De wereld draait door, ook zonder jou. Vertelt ons dat oneindig groot deel waar we ons in blind staren. En toch, beste mensen, als je dat zo stelt, dan voelt iedereen aan dat de ware zin van het leven daar absoluut niet in geborgen kan zijn. Dus, zeg wat je wilt. Maar dan vind ik toch dat wij hier een ijzersterk en ongelooflijk, of misschien beter gezegd, geloofwaardig goed verhaal hebben. En het verhaal hier is en blijft, het leven is er niet zomaar. Er is een God die ons gemaakt, gewild, bedacht en bedoeld heeft en die van ons houdt. Het gaat hier ten diepste om onvoorwaardelijke liefde. Een God die ons niet in de steek laat, maar die, zoals de eerste lezing het ons verkondigde, die met ons meetrekt op onze tocht door het leven dat vaak een woestijn is. Wij zijn niet on the road to nowhere. Wij zijn op weg naar het beloofde land, waarbij die God eigenlijk zichzelf schenkt als ons brood, ons voedsel voor onderweg. Brood nodig. Er is een God die van je houdt en die op zoek is naar jou omdat hij je zoveel meer gunt dan alleen maar een graf of een oven op Boshuizen aan het einde van die paar decennia dat je hier rondloopt. Een mens, als ik het zo mag zeggen, een mens is toch zoveel meer dan zand erover of de fik erin. Zeg me wat je wilt. En ik weet ook wel dat met geloof niet zomaar in één keer alle plooien van het leven glad gestreken worden. Er zijn nog uitdagingen genoeg. Maar leven in geloof in een God die ons zo de moeite waard vindt, dat hij zichzelf aan ons geeft om ons te doen delen in zijn onbegrensde eeuwigheid. Dat geeft het leven toch pas echt ten diepste zin. Wij worden helemaal één met hem, straks ooit een keer, zoals we iedere keer opnieuw, juist in de Eucharistie, één worden met hem die zichzelf aan ons schenkt in het brood van de communie. God deelt ons leven om ons te doen delen in het zijne. En zo gaat God niet alleen om met ieder van ons, maar ook met ieder mens. En dat brengt met zich mee dat we ook elkaar in Gods naam op handen te dragen hebben. Dat is veel meer en heel iets anders dan onderlinge concurrentie en strijd. God woont in ieder van ons. Door de communie, of je hem nou de eerste keer ontvangen hebt of steeds opnieuw, door de communie worden wij zelf levende tabernakels, wandelende monstransen. We vormen één processie. En dus gaat gemeenschapszin en onderlinge liefde en betrokkenheid voor op alles. Geestelijke levenswaarde, trouw aan elkaar omdat God trouw is aan jou. Je leven gevend voor je vrienden en trouwens ook voor wie misschien niet je vrienden zijn.
de mens als beeld van God leven, volop leven in onvergankelijkheid. Wie wil dat niet? Dat wilden we toch. En dat, beste mensen, vinden we hier. In het midden van het dorp, in deze grote kerk, als huis van God. Kom op. Ik vind het een goed verhaal. Laten we het zo zeggen, van alle verhalen die er zijn en waar we mee geconfronteerd worden en die ons opgedrongen worden, vind ik dit het beste. Dat maakt geloof, ook als mensen nu en hier in dit stuk van de wereld er even niet meer naar vragen, dat maakt geloof niet minder de moeite waard om van en voor te leven. En dan niet voor even, maar voor eeuwig. En daar gaan we voor. Jezus achterna. Amen. Getuigen we staande en dankbaar van ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Zoals eens op de weg door de woestijn, wil God ook ons hier en nu nabij zijn. Hij is bij ons, hij luistert naar onze vragen en noden, en daarom bidden we vol vertrouwen tot Hem.

0: voor allen die onze kerk tot een levende gemeenschap maken. Dat zij Christus' aanwezigheid belichamen in tekenen van liefde en woorden van hoop. Laat ons bidden.
1: Heer onze God,
0: wij bidden u, verhoor ons. Voor allen die hier en elders Eucharistie vieren, dat wij één lichaam vormen, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. Laat ons bidden.
1: Heer onze
0: God, wij bidden u, verhoor ons. Voor allen die in de voorbije paasdagen voor het eerst hebben deelgenomen aan de Eucharistie, dat zij aangesproken blijven door de rijkdom van dit samen zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God,
0: wij bidden u, verhoor ons. Voor zieken en stervenden die de Heilige Communie ontvangen, dat zij geheeld en gesterkt worden door dit liefdevolle teken van verbondenheid. Laat ons bidden.
1: Heer onze
0: God, wij bidden u, verhoor ons.
2: We bidden voor onze eigen parochies, onze geloofsgemeenschappen, dat het vitale gemeenschappen mogen zijn en blijven rondom de levende Heer. Dat we gezamenlijk en ieder voor zich ons geloof in Hem kunnen beleven en uitdragen. We bidden niet alleen voor de communicanten, ook voor de vormelingen en allen die de sacramenten van de kerk hebben ontvangen, om een levende relatie met de levende Heer. We bidden voor onze dierbare overledenen, voor hen voor wie we deze heilige mis vanmorgen aan de Heer opdragen. Voor Lies en Herman Jeuken Verhulsdonk en overleden familie. Voor Lisbeth Vase Schmitz, voor wie we deze heilige mis als 6 weken dienst aan de Heer opdragen. En voor overleden familie. Voor Ian Volleberg, voor wie dit de eerste jaardienst is. Voor Vlado en Jelena Stojcevic. En voor Wil Schillings van de Molenklefweg, die op 94-jarige leeftijd is overleden en van wie we volgende week maandag afscheid nemen hier in deze kerk om 22:30. Voor deze en al onze lieve dierbaren, dat ze nu ten volle mogen delen in het leven dat Jezus Christus ons belooft en gebracht heeft. Laat ons bidden. Heer onze God, steeds opnieuw mogen we in de Eucharistie Jezus ontmoeten als de levende Heer in ons midden. Bevestig ons vertrouwen dat Gij ons in Hem nabij zijt en blijft vandaag en alle dagen van ons leven tot in Uw eeuwigheid.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, schenk uw kerk genadig de weldaad van de eenheid en de vrede waarvan in het mysterie van de Eucharistie deze offergaven een teken zijn. Door Christus, onze Heer.

om de gedachtenis van het kruis zegenrijk te doen voortbestaan, heeft hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen zichzelf aan u opgedragen, als een lam zonder gebrek, als een offer van lofprijzing, volmaakt en u welgevallig. In dit sacrament

Gij zijt waardig, heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert. Zijn dood en verrijzenis in dachte God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bisschop en allen die uw heilige dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg, neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, Heer, ontferm u over ons allen. Opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met Sint Oda en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.

Te midden van ons allemaal is het fijn dat er ook heel wat eerste communicanten zijn die vandaag met ons meevieren en straks met ons meetrekken. We vormen juist in en door de Eucharistie één grote familie. Vrienden van Jezus in de kracht van de Geest, kinderen van de Vader in de hemel. En als zijn kinderen willen we samen met de kinderen in de kerk een grote kring vormen hier om het altaar om samen met onze Vader te bidden. Dus alle kinderen in de kerk, kom maar. En dan maken we hier om de tafel van de Heer een grote kring. Kom maar. Ja, allemaal. Kom. Ook die niet de communie gedaan hebben, kom maar. Mogen gerust komen hoor. Ja, kom maar. Zoals jullie met z'n drieën aan die kant. Ja.

0: nog. Geef elkaar de hand. Oké. Ja.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Blijf staan. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van heel uw kerk. Vervul uw belofte, geef ons allen vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Ik ben het levende brood uit de hemel neergedaald. Wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Laat ons bidden. Heer, schenk ons in uw goddelijke heerlijkheid het eeuwige geluk waarvan wij tijdens dit leven de belofte hebben ontvangen in het sacrament van uw kostbaar lichaam en bloed. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Naar goed gebruik mogen we op deze dag, sacramentsdag, onze vreugde omwille van de aanwezigheid van de Heer in het Heilig Sacrament niet alleen hier beleven in de zondagsviering in de kerk, maar ook uitdragen in de sacramentsprocessie. Zoals de laatste jaren, we trekken de kerk uit door de Eindstraat naar de woningen van de Vincentiushof en dan de korte weg door de Heuvelstraat weer terug naar de kerk. Wees van ganser harte uitgenodigd. Zo dadelijk na de zegen zullen de klokken worden geluid. U wordt gevraagd u dan buiten op te stellen voor die processie. Uiteindelijk zullen de misdienaars met de flambouwen voorop lopen, gevolgd door de beeltenis van Maria en het vaandel van de Lourdes bedevaarten. En dan u allen, inclusief de vormelingen en communicantjes. En aan het einde de overige misdienaars en de acolieten en de hemel met het Allerheiligste. Dus eigenlijk alle mensen in de kerk die geen bijzondere taak hebben, sluit u aan alsjeblieft achter het vaandel van Maria in de processie. Het is een processie, het is een bidtocht. Onderweg zal er gebeden worden en het is ook een goed gebruik in die processie om in twee rijen te lopen. Dus geen groep, maar in twee rijen achter elkaar. Wees van ganser harte uitgenodigd. De processie begint dadelijk meteen. Als het geluid van de klokken wegsterft, dan zijn we vertrokken. Volgende week zondag hier in de kerk de Heilige Mis, zoals elke zondag, gezongen door de studenten Schola Gregoriaans uit Nijmegen. Volgende week zondag Gregoriaanse Hoogmis met de studenten Schola uit Nijmegen. Voor ons allen van harte Gods rijkste zegen. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaan we heen, trekken we op in de vrede van de Heer. Wij danken.

0: Is het koffie zelf wel eens dat...
1: Nou, ik ga je gevraagd of dat aardeschaar op moest weren.
2: U heeft geluisterd naar de Heilige Mis vanuit de Petrusbandenkerk in Venray.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Boveehorst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Boveehorst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Boveehorst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of een 18-jarige brandstichter die in de bossen bij Kessel werd betrapt ook iets te maken heeft met de grote natuurbrand in april in hetzelfde gebied. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
9: Dit is Wetten Nog, een programma dat een duik neemt in het archief van Venray. En vol zit met muzikale hoogtepunten uit de jaren van toen.
10: En we beginnen meteen te praten. Goedemorgen Leo, want we hebben een hele volle agenda vandaag.
11: Hebben we altijd.
10: Zeker ook met de meerdaagse wandeling, wat we natuurlijk als Venray, Omroep Venray ondersteunen. We zijn er gisteren mee op pad geweest met Joop, met de zendwagen. We waren bij Asteria, we waren in Holthees en we waren op de Zandakker, de Schuttersweide. En het was een leuke dag voor de Cleo.
11: Ja, ik had vanochtend ook de beentjes gestrekt en ik kwam een heel aantal wandelaars tegen. Uh-huh. Overigens ook mensen die in joggen. Ik weet niet of dat gecombineerd wordt met het meerdaags wandel-evenement. Zou kunnen, dat
10: misschien
11: weet ik.
10: Misschien zijn dat de hele snelle joggers.
11: Ja, dat sowieso. Stichting ALS wordt ondersteund. En Stichting Durf te Vragen.
10: Ja.
11: Ik hoop dat ze ook weer een record neerzetten. Ik weet het niet, want ik heb dat niet kunnen volgen.
10: Nou, dat weet ik ook niet. Maar ik weet ook dat ik gisteren in het gesprek met wat dames onderweg... ook wat dames sprak van de Radboud in Nijmegen. En die ik vroeg goed aan de goede doelen. En zei, wij lopen voor een Make-A-Wish. En dat is wel doen een wens. Dat is voor de kinderen die in de laatste terminale fase zitten, die een wens hebben en daarvoor geld op te halen om die kinderen dat nog mogelijk te maken. Vond ik ook een hele goeie. Dus ook Make a Wish, daar mag je ook geld over maken, zei ze. Dan komt altijd heel, heel goed terecht. En dan hebben we nog Sarah Vecht terug. Dat is een dame die van de Mulkom, Tineke, en die is in gesprek geweest met Mario gisteren. Maar dat gaan we vragen aan onze collega Jack, omdat hij dit volgende uur te doen.
11: Ja, Jack en Bernie zullen dat voor hun eigen rekening nemen. Waarom? Ja. Omdat wij straks proberen contact te krijgen met Jan Albers. Ook een oude rot eigenlijk met het maken van lange wandelingen. We kennen hem eigenlijk al, ook hier natuurlijk van het mannenkoren. Ja. Maar ook als vrijwilliger van de omroep. Ja, wat doet Jan niet? Want het is hartstikke actief manneke, zoals ze dat op zijn venrut zeggen.
10: Ja.
11: Hij loopt 30 kilometer, dus Jan, misschien heb je de oortjes in. En straks even babbelen, dus ja, blijf erbij en hou ons in de gaten.
10: Nou, hoeveel kilometer was je aan het wandelen?
11: 30 staat hij.
10: Oh, ja. Ja, als het goed is, dan heeft hij de hele dag om hoe ver hij op staan, Albers. Hey, we gaan beginnen met Wetten Nog, zou Wetten Nog niet zijn. Als wij terug in de tijd gaan, Leo, en ik ga eigenlijk 62 jaar terug in de tijd, dan het jaar 1964. Ze waren voor een tweedaagse tour in Nederland aanwezig en ze gingen naar de Bolle in Hillegom. En dat deden ze zonder Ringo Starr, nou, vooral de drummer van de Beatles, maar Jimmy Nicol die nam het toen van hem over. Op 6 juli hadden ze een concert in Blokker. En Blokker, nou, dat heeft niks te maken met die zaak, maar wel een plaats daar bovenaan ergens in het Noord-Hollandse. En toen zongen ze onder

0: herinnert ze nog. Nee, wij wel. En we waren 6 jaar oud toen, hè. We wisten het al meteen. We waren inderdaad bij bezoek aan Nederland in Blokker. En ze speelden 8 nummers. En dat was I Saw Her Standing There, All My Loving, I Want To Hold Your Hand, She Loves You, Twist and Shout, Long Tall, Sally, Roll Over Bedroom en Can't Buy Me Love. De Beatles gingen daarna en nog eventjes door naar Hongkong en daarna nog even naar Australië.
1: Eventjes allemaal.
0: Eventjes allemaal. In die tijd was dat natuurlijk al heel bijzonder, hè. Want die Beatles, ja, ze hebben zo ontzettend veel invloed gehad op onze muziek. Maar de jeugd, de jongeren kennen ze bijna niet meer, hè.
1: Tuurlijk wel, want Paul McCartney heeft een nieuw album uit.
0: Oh, ja.
1: 83, hè?
0: Ja.
1: En dat moet er een van de betere zijn van de laatste 10, 20 jaar. Dus ja, voor de mensen die die albums en die album top 50 allemaal bijhouden... Mm-hmm. Is dat toch wel iets moois, moet ik je zeggen.
0: 2 minuten en 10 seconden, geloof ik, dat nummer duurt dus.
1: Ja, dat was wel. Ik heb er al vaker over, ook in mijn programma... Back to the Years of Rock'n'Roll. Mm-hmm. Soms kom je plaatjes tegen van Ike en Tina Turner... voordat ze bekend werden. Mm-hmm. 1 minuut 16. Ik heb er vanmorgenavond ook eentje. Die is wat langer. Dat is een live versie van Tina Turner,

0: Om precies te zijn, 1966, het gelijknamig album Black is Black van Los Breves. Later zijn ze teruggekomen, nog in de jaren 80, want ze hebben dus ook die Zuid-Amerikanen. Dat heeft er toch wel mee te maken gehad, want dat is diezelfde zanger, of Mexicaanse, dat zou best wel eens kunnen. Ja, speciaal voor Maria, die thuis natuurlijk met de stofzuiger gedanst heeft.
1: Goed, ja luisteraars, je weet het. 15 jaar zijn we al bezig met het programma. Werd er nog ooit ontstaan door het idee om te kijken naar de top 40 van toen. Wij zijn tot de conclusie gekomen, Leo en ik, dat wij niet al te veel in de nieuwe muziek moeten zitten. En wij zijn dus vanaf vandaag teruggegaan naar 60 jaar terug in de tijd. 1966, Leo. Dus toch de muziek die eigenlijk meer uit onze jeugd komt. Maar ook muziek waar wij veel meer binding mee hebben, denk ik.
0: Ja, zeker. Want als je bijvoorbeeld naar 1996, dat kan nog wel. Mm. Maar als wij naar 2006 gaan, ja, dat is toch alweer in het genre van onze collega's. Dus er komt toch wel hier bij Omroep Venray van alles voorbij voor die categorie luisteraars.
1: En luister je naar inderdaad dinsdagavond naar de jukebox hits, dan vanaf de eind jaren 60, 68 is een beetje begin ik dan met muziek. Hé, we gaan naar 1966, zei ik al. En we gaan naar de eerste hitsingle van Crispian, met een P, Crispian St. Peters. Oftewel geboren als Robin Peter Smith in Engeland. En hij had een duo wat voor hem schreef, Ian en Sylvia. En die schreven onder andere die twee hits die hij echt gehad heeft. The Pied Piper en You Were On My Mind.

0: 1965. Ja. Lekkere, goede, gouden oude muziek luisteren. Dan moet je dus afstemmen op die zondagmorgen tussen 11 en 12. Met Leo en mij, want je krijgt voortaan vanaf 1966 die top 40 van toen te horen. En deze, dat was de eerste van Chris Prince en Peters. En de andere, die kwam erachteraan. Die kwam in 1966. De Pied Piper, een beetje gebaseerd op de Rattenvanger van Hamelen.
1: Is dat de juiste?
0: Ja, daar is het op gebaseerd. Goed, jij mag weer.
1: Ja, de top 3 van die in 4 juni 1966. Ja, je Crispian St. Peters met de Pied Piper. Mm-hmm. Van 6 naar 2 de Rolling Stones en Paint It Black. En de eerste plaats die bleef wederom ook weer geschikt voor de Beach Boys en Sloop John B. Manfred Lubowitz, Geert, wie is dat? Wie is dat?
0: Manfred Lubowitz. Nou, ja. Dat zal wel iemand zijn geweest van Manfred Mann? Of
1: ja, dat is Manfred Mann. En ik moet je zeggen, in 1962 richtte hij met Mike Hug de Blues Brothers op. Mm-hmm. Nou ja, veel later hebben we dus de singeltjes kwamen al tegen. Want als je dan Manfred Mann is 5-4-3-2-1. Maar we komen ook in de lijst tegen met een hele mooie. En dat ging over de Pretty Flamingo. Het leverde hun zelfs een UK eerste plaats op. En dat niet alleen, maar ook in andere landen piekte het plaatje op de Ierse en de Rhodesische hitlijsten. We gaan er naar luisteren, want ze maken 6 plaatsen winst van 28 naar nummer 22. Manfred Mann en Pretty Flamingo.

0: Ja, regelmatig benoem hem nog Dave Edwards van 60s Pop Gold. Wat we voor een hele tijd terug altijd konden beluisteren op de maandagavond hier bij Omroep Venray. Hij had regelmatig een special van Manfred Mann. Maar ja, het liedje is, dat is niet zomaar een plaatje, want het is ook gecoverd door Elvis Costello, de Everly Brothers, Gary and the Peacemakers, Gene Pitney, Tommy Rowe, Bruce Springsteen en Rod Stewart. Ja, dat zijn toch niet de mensen, Geert?
1: Nee, zeker niet.
0: En als je dan dit plaatje toch... ja, het is ook wel gebleken. Het was nummer 1 in Engeland.
1: Ja, we gaan er eentje draaien, 1966. En de top 40 van die bewuste week van 5 juni 1966. Ze noemen zich de Hunters. En de Hunters, ja, de Hunters. En ze hadden het er wel over iets wat er vandaag de dag nog steeds erg in de aandacht heeft. Die Russische spionnen, hè?
0: Maar ik heb begrepen dat Jan Akkerman daarin speelde. Moet je vandaag eventjes
1: zeggen? Ja, ik ben net aan het zoeken geweest, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet kunnen vinden, maar we gaan er naar op zoek. Waar de Hunters een Nederlandse rockband? Dat zal hem waarschijnlijk wel zijn. En dan klik ik hem even aan. Ja. En dan krijg ik te zien dat de Nederbeatgroep is inderdaad. De eerste formatie bestond uit Jan Akkerman. Ja,
0: dat heb ik
1: toch goed. Ja, dat ben je helemaal goed. Ja. Maar hij had het toen het al een beetje door hoe dat zat met Poetin. Of niet? The Russian Spy. En hier zijn ze. 66.

0: Ja. Inderdaad, Jan Akkerman was het inderdaad een van de oprichters van de band The Hunters. We hadden het over 1966. Ze kwamen van niks binnen op 33. En ja, wie kent ze nog? Ja.
1: Ja, wie kent ze nog? Ja, sommige mensen die naar de gouden ouwe...
0: Ja, zeker.
1: Ja, luister, die weten verdorie goed wie de Hunters zijn. Ja. Dat waren toch wel pas een band die ook regelmatig zich aansloten. Want we hadden in die tijd natuurlijk ZZ en de Maskers, Johnny Line en de Jumping Jewels. Dat waren toch wel allemaal bands die elkaar in het artiestenvak tegenkwamen. Ja, wel mooie muziek, of niet dan?
0: Ja, hij deed samen met Sidney Wachtel op drums, Wilfred Arends tot 1966 en daarna Ron Bijtelaar op de basgitaar en Paul Hubert op slaggitaar. Ja, oké, een beetje de muziek van destijds. En nogmaals, Jan Akkerman heeft zoveel muziek gemaakt en er zijn heel wat fans die ook naar radio luisteren.
1: En nou
0: ook,
1: zijn zoon op tv, hè?
0: Ja. Maar de grootste hit was deze dus, ja. The Russian Spy and I.
1: Ja, en dat is Jan Albers, als je aan het lopen bent en je kunt bellen naar de studio. Dan mag dat. Dan gaan we eventjes met
0: jou
1: babbelen.
0: Wij moeten hem bellen, want anders krijgen we hem niet in de uitzending, heb ik begrepen.
1: Is dat zo?
0: Het systeem is zo dat wij moeten bellen. We hebben zijn nummer, dus we gaan
1: proberen
0: te bellen. Zo, ja.
1: Okay.
0: Gaan
1: proberen. Ja, dan scroll ik alvast door naar de lijst van 5 juni 1976. En daar met 8 plaatsen winst van 26 naar 18 de formatie Slik met Requiem.

0: draaien van deze formatie Sleek. Het begon allemaal met Forever and Ever. En Nederland hebben ze volgens mij maar 2 of 3 hitjes gehad. De derde werd alweer wat minder bekend. Ja, het valt onder de bubblegubble, net zoals Slade Sweet en wat er allemaal in die jaren allemaal was.
1: Ja.
0: Jan,
1: hey, ja, we zitten weer een dagse wandeling. Jan, ben jij aan de telefoon?
2: Hallo, ja, hier ben ik.
1: Ja, ja,
2: dat is een hele toepasselijke plaat voor jullie.
1: Ja,
2: weer.
1: Ja, zeker. Dan komt er dadelijk
2: de dood en de gladiolen, zeggen ze.
1: Ja, hey, maar dan komt er dadelijk nog eentje achteraan. En dan schrik je helemaal te barsten, Jan.
2: Oh.
1: Maar, Jan, goed, we zijn natuurlijk een paar dagen bezig met die meerdaagse wandeling. Jij bent ook mee aan het wandelen. En welke afstand doe je, Jan?
2: Wij doen de 20, samen met mijn vrouw.
1: Ah, dat heb ik gisteren niet gezien, gisteren.
2: Nee, gisteren hebben we niet gemeld, hadden we een feest. Dus,
1: oh, dat was wel de mooiste dag.
2: Kleding, natuurlijk.
1: Dat was wel de mooiste dag.
2: Als Peterkind werd 50, dus daar moesten we naartoe.
0: Ja, maar Jan...
2: We hebben vrijdag gewandeld in de regen.
1: Ja. Ja.
2: En vandaag in de zon. Ja, hopen dat de zon er komt.
0: Maar Jan, als jij een feestje viert, ja, dan wordt het toch een latertje of niet? Dan heb je toch wel een klein beetje de last van, of niet?
2: Een bejaardentijd hadden we.
1: Jan, waar zit er nou? Want ik hoor uw vrouw ook tussen deuren kabbelen. Maar waar zit er nou?
2: Tussen vier. En wij zitten nou net voor Oelderen, geloof ik. We hebben net... De Lunse Perspijs gehad, nou een prachtig natuurgebied, kan ik iedereen aanrooien.
1: Ja.
2: Door een keer gaan te wandelen, dat is echt geweldig.
1: Aha.
2: En als je niet te lang wacht, je kunt nou precies zien waar de wandelaars allemaal geweest zijn.
1: Oké. Ja, want gisteren waren het ook een fantastische route en zeker om te wandelen. Ja. Wij zijn dan geweest bij Asteria en Holtwees en toen naar het Zandakker. Oh, ja. Maar het was ook een hele mooie route. En ik hoor alleen maar lof van de mensen, lof van de organisatie. En dat er zo ontzettend veel mensen het fantastisch mooi vinden. Hè?
2: Ja, het is ook hartstikke goed aangegeven. Overal bordjes, elke afslag, dat een bordje bij. Dus je kunt denk ik helemaal niet verkeerd lopen.
1: Hé, maar uw vrouw is er ook bij. Die kan het ook luisteren en die kan ook wel wat zeggen, Jan.
2: Ja, die durfde niet zo goed.
1: Nou, ik heur ze de...
2: Ik kan alles heel goed een woordje doen, maar op de radio is het altijd minder.
0: Maar even iets anders, Jan. Want ja, ik zie hier ook dat er ooit het Rooiste wandellied is geschreven. Zingen jullie dat ook onderweg, of niet?
2: Nooit gehoord, nee. Twee jaar terug was. Maar nou heb ik het eigenlijk nog niet gehoord.
1: En Lotte Vrouwen zingen dan?
2: We doen er 1, we doen er 2, we doen er 3.
0: Ja, hartstikke mooi. Heel even gezwakt. Maar dat ziet ook op die lijst die we voor onze ogen kregen. Nou, daar stond op dat jullie 30 zouden lopen. Dus hebben ze daar een foutje in gemaakt dus?
2: Ik heb nooit een lijst ingevuld, nee.
0: Nee.
1: Hebben ze stiekem 10 meisjes voor gesmokkeld?
2: Nee,
0: denk ik
2: niet.
0: Heel even... Wat is de belangrijkste drijfveer dat jullie wandelen? Natuurlijk voor de gezondheid, maar natuurlijk ook voor die stichting en Durf te Vragen en Alice.
2: Ja, dat ook, ja.
3: En genieten van de natuur.
2: Genieten van de mooie omgeving van Venray, want als je al zo lang in Venray woont, dan zijn er nog steeds petjes die je niet kent.
1: Nou, dus Lunse Pers in ieder geval, daar moeten we dan in de kant naartoe. Ja. Hebben we een bever gezien, want die zit als schimmer ook, hè?
2: Ja, hier een Lunse Pers ook. Ik heb er een foto van gemaakt.
1: Ja?
2: Ja,
1: van Erdog van Willem.
2: Prachtige berkenbom.
1: Geweldig.
2: Ja.
1: We kunnen alleen maar heel mooie dag toewensen, Jan. Zeker de laatste dag.
0: En geniet ze gewoon. En ja, ik zeg het zelf al van de natuur, wat heel belangrijk is. Want de meeste wandelaars, Jan, die denken van... Ach, ik moet nog zoveel kilometer lopen. Maar als je naar de natuur gaat kijken... en dan zit je op een heel ander niveau al bezig.
2: Ja, jij bent er al van, Leo.
0: Ja, zeker. Ja. Maar Nijmegen dus niet?
2: Nee, Nijmegen niet. Nee, Nijmegen niet. Dat is afgelopen. De leeftijd begint de jaren begint te tellen. Dus,
0: ja, maar je komt
2: wij
0: ook
2: doen, wij doen sowieso korte wandelingen en dan het Pelgrimspad.
3: Ja.
2: Het pad hebben we afgerond en het Pelgrimspad zijn we bezig. Zijn we nu al beland van Amsterdam, zitten we nu al in Nut.
0: Oh.
2: Dus in Zuid-Limburg. Dus nog een paar etappes en dan moeten we kijken wat we dan nog gaan doen.
1: En mijn vriendin heeft hem over een week of twee fietsen. Dat doen ze ook, hè, Pieterpad. Maar Jan, ik wil eigenlijk afsluiten door jullie heel veel plezier te wensen.
0: Ja.
2: Ik heb eigenlijk nog één opmerking.
1: Ja? Ja?
2: Wij vinden langs de weg heel veel PPP's. En weet je wat dat is?
0: Nee.
2: Dat zijn mannen of vrouwen, die gaan dus een plasje doen langs de weg.
1: Ja.
2: En die vegen dan alles wat nat is, vegen ze af met een papiertje.
1: Dat
2: smieten ze dan in de natuur. En dat noem ik dan Pieterpad. Papiertjes.
1: Oh. En Jan, maar dat mag niet eigenlijk dan, want dat is niet echt fijn. Huh?
2: Nee, dat mag niet, nee. Dus ik wil een oproep doen aan alle wandelaars. Neem de papiertjes met.
1: Ja, gewoon in een plastic zakje.
2: Doe ze in een PP, zet je.
1: Ja.
2: Pieterpapsekske. En dan doe ik
1: mijn hey, maar je had het al over Requiem, Jan, van Slik.
2: Ja.
1: En de volgende is nog veel erger, denk ik. Maar die past ook wel een beetje bij jullie. En als je zo gaat wandelen, krijg je een heel gepart gevoel van binnen, of niet?
2: Oh ja, zeker wel. Ja, ja, ja, ja.
4: Speciaal voor jullie, voor Corrie. Jongens, zet hem op, hè.
1: Succes, hè.

0: ze was eens de blonde vrouw. Het blonde Grietje. Het schatje van de hei... Nee, niet van de heikrekels. Van de rekels. Corrie in de rekels destijds met Huilen is voor jou te laten plaat. Die volgens mij miljoenen keer over de toonbank ging. Ook bij de Free Record Shop in Hoogstede. Daar ging die ook over de plaat.
1: Ja, zeker. Daar zijn er veel van verkocht, kan ik je vertellen.
0: Oké, Corrie Konings is nog steeds volgens mij op jacht naar hits. Ze is ook wel denk ik in de 80 inmiddels, of niet?
1: Nee? Laat ze het maar niet horen, want dan komt ze deze kant door. Ja, ja. Nee, nog lang niet.
0: Nou oké, dan ga ik even opzoeken hoe oud ze is. Oké, er was er eentje dus in 1976 uit die top 40. Maar This Melody op 1, Ferrari met Frank Ferrari met Sweet Love op 2... en Could It Be Magic van Donna Summer op 3.
1: Ja, en Geert draaide 27 dus van onze Corrie. Ja, pak nog een Nederlandstalige plaat. Want ja, als Jan Albersen het lopen is... dan zegt hij natuurlijk tegen zijn vrouwtje... jij bent de mooiste. Dimitri van Toren, die had ook die hit destijds... nummer 34 in de lijst van ook alweer 50 jaar geleden. We gaan hem draaien voor jullie.

0: Dimitri van Toren, officieel heet hij Jan van Toren, 74 jaar maar mogen worden. Maar wij kennen hem als een van de leden van de Letterzits. En dat was eigenlijk een formatie met Pierre Carter, later onze vader Abraham en Jaap Goedel. En Jaap Goedel heeft destijds, voor de mensen die daar een beetje in geïnteresseerd zijn, want die kleinkunst, dat deden ze allemaal eigenlijk wel in die tijd. Klein beetje volk, kleinkunst, dat natuurlijk erbij, wat ik al zei. En tijdens zijn afscheid, want hij was ook bevriend met Lenny Coeur en Armand, want daar schreef hij ook teksten voor, net zoals ook voor Ellie en Rickert. Mm. We kwamen tegen in de lijst op nummer 34.
1: Ja, en een hele mooie. Maar ik vind het niet de mooiste van Dimitri.
0: Nee, maar ja, dat kwam in 1973, later een lied voor kinderen. Ja. Hij heeft nog een plaatje gemaakt over Charlie, volgens mij kan ik me dat nog herinneren. En ja, daar bleef het een beetje bij met allemaal die hitjes, dus ja.
1: We gaan naar 86, dus allemaal 40 jaar geleden. Een band uit Schotland, in dit geval Big Country. En 86, maar het is een grote hit van Here's You Look Away.

0: heel veel voor dat wij Schotse muziek draaien. Maar deze band valt onder de alternatieve rock. In 1986, 40 jaar terug in de tijd. Kijk maar terug, Look Away van Big Country. En ook deze wordt niet meer elke dag gedraaid op de radio.
1: Nee, nee, nee, nee, nee.

0: hoort hem alweer op de achtergrond. Die muziek die we altijd lekker op de achtergrond draaien. Want wet er nog is wet er nog niet als we niet teruggaan in de geschiedenis. En dat gaan we doen, hè, Leo.
1: 4 juni 1976, toen kopte de Pelema's Soldatenkerk of Nijsselstein gaat over in Duitse handen. Ja, we weten allemaal dat het vroeger allemaal een woest gebied was met moerassen. En in de loop van de jaren is daar een prachtig kerkhof van gemaakt. Ja, dat Soldatenkerkhof, ik ben er wel een keer geweest. Ik wil nog zeker een keer teruggaan, maar ik was verstomd, Geert, hoe jong dat die mensen allemaal gestorven zijn. Eigenlijk als je ziet hoe nutteloos oorlog is. Maar dat weten we heden ten dagen allemaal.
0: Ja, ja.
1: We hadden ook een unieke kunsttentoonstelling in en rond de Schouwburg. Dat was 14 dagen lang, destijds van die vrijdag 14 juni tot en met zondag 20 juni. Ja, dat had allemaal te maken met die kunsthappening. En daar hebben veel mensen uit het Venreis aan meegewerkt. Als je dan ook nagaat dat ik eens eventjes doorscroll, en dan heb ik het nieuws van 5 juni 1986. Partij van de Arbeid tegen de tariefverhoging van de kabeltelevisie. We hadden toen nog kabeltelevisie. Tegenwoordig zit het allemaal bij de providers. Maar destijds hadden ze een gecombineerde vergadering van de Commissie van Openbare Werken, zoals het toen nog heette. Commissie Financiële Economische Zaken. En nou ja, daar werd uitvoerig ingegaan op een meerjarenbegroting op de noodzakelijk geachte tariefsverhoging. Inmiddels, als je dan over die verhoging spreekt van destijds, ja, dan is nu eigenlijk helemaal niet meer te benoemen. Want ik heb begrepen dat onze providers ook weer per juli een paar centjes meer gaan vragen. Venreis natuurschoon opnieuw aangetast door clandestien bomenkappen. Ja, ja, echt toch wil ik het wel zeggen. Want ik weet niet of ik dat uitgesproken heb op de radio. Maar als je langs de A73 en dan ga je naar het hondenuitlaatplekje, dan heeft de Rijkswaterstaat blijkbaar daar een paar honderd meter gewoon alle bomen weggekapt.
0: Oh, tjo, tjo.
1: En daar was ik een beetje van ondersteboven. Ik heb zelfs een meneer met zo'n oranje hesje aangesproken. Toen zei ik van ja, wat is dit dan in godsnaam? Nou, dat had te maken met de verbinding, want er staan allemaal van die masten.
0: Ja.
1: En nou, dat zou een probleem zijn met de verbinding. Nou, ik zeg jongens, maar dan kun je toch wel op een andere manier snoeien, of niet dan?
0: Ja, en wat zei die meneer?
1: Ja, ja, dan moest ik richting naar de gemeente toe. Vanavond start de wandelvierdaagse. Nou ja, in het Venreis hebben we gehad. Destijds kon je dus eigenlijk van de 20, 15, 10 en 5 kilometer. Ook hadden we een nieuw kruisbeeld bij de Paterskerk. Ja, daar ga ik nog eventjes naar 6 juni 1996. Venraai moet veelzijdigheid uit gaan dragen. En dat werd eigenlijk ook naar buiten gebracht in de pers door de samenwerking, de politieke partij. Het zou de sleutel voor de toekomst zijn. Ook waren er vergevorderde plannen voor het gezondheidscentrum in Antoniusveld. En ja, nog eens eventjes naar beneden of ik nog iets leuks voor jullie kan vinden. Ja, 5000 gulden destijds. Eventjes nadenken, jazeker. En dat was speciaal bestemd voor de woongroep 50+. En dat had te maken dat de stichting Anton Jurgens Fonds, maar dat weet ik niet, want dat is half afgesneden met de Pelema's van toen. Dan nog eventjes, ja, wie is er jarig? Urbanus. Urbanus is vandaag 77 jaar geworden.
0: Amai.
1: Ja, en dan Anneke Grunlo. Helaas is ze overleden 14 september. September 2018, anders zou Anneke 84 jaar zijn geworden. Eventjes nog kijken of er nog wat bekende tussen staan.
0: Ja, ik heb nog iets van 1993.
1: Ja, heb je nog iets?
0: Prince verandert zijn naam naar een symbool en heet vanaf nu The Artist Formerly Known as Prince. Ja, waarom? Hij heeft volgens mij ook nog het symbool geheten. Zoveel verschillende namen. Prince.
1: Ja, maar dat
0: ook hij is niet meer, hè?
1: Nee, zeker niet. Tom Jones. Tom Jones treedt nog steeds op. Deze popzanger uit Wales. Vandaag 86 jaar geworden. Tom, hij zit absoluut voor de radio, dus congratulations. En ook ja, Mieke en Mieke Barends en Mart Cornelissen zijn op 1 juni jaar geweest. Oh. Dus, en zijn net terug van vakantie. Dus Mieke, ja, nog eventjes
0: ja, ze
1: van
0: ook
1: harte
0: mee.
1: Namens ons programma.
0: Hebben ook weer meegedaan natuurlijk aan haar wekelijkse jukebox hit. Mieke, altijd erbij. Dankjewel Mieke. Dinsdagavond tussen 7 en 8, mijn tweede uitzending. Je kunt het gaan luisteren.
1: Wat staat op nummer 1?
0: De meest Wounded Knee van Redbone.
1: Van Redbone,
0: ja, die komt aanstaande dinsdag voorbij als de meest gekozen plaat in de Jukebox Hits. Kijk daarvoor naar op Facebook, Jukebox Hits, en vul 5 plaatjes in. Helemaal vrijblijvend. En dan ben je erbij. We gaan de laatste draaien.
1: Ja, ik zou de laatste draaien van Robert Polman, zou je dan, want daar kom je net uit. Hè, als je naar de lijst kijkt.
0: Dan pakken we die er even.
1: Want je kunt er geen 2 meer halen.
0: Nee, dan doen ze er wel meteen instarten. Dat wel, hè?
1: Ja, dan zou ik dat wel doen. Zeker. Hele mooie zondag. En wat mij betreft een morgenavond van 8 tot 9... Back to the Years of Rock and Roll.
0: En door mij tot dinsdagavond vanaf 7 tot 8.
1: Blijf gezond.
0: En dan ben ik er 3 weekjes niet leren.
1: 3 weken?
0: Poeh.
1: Jongen.
0: Hey, ik wens jou weer heel veel succes, want het komt allemaal goed.
1: Blijf gezond. Dag.
0: Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Ik ben Jan Vlemmix en elke zondag tussen 11 en 12 luister ik naar Leeuwen Geert in het programma Wetten Nog. Oh, dat is genieten.
1: Of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
9: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
10: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenrij.nl en reserveer snel je tickets.
11: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
10: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

Ja, terwijl honderden wandelaars vandaag weer kilometers verzamelen, doen wij dat op onze eigen manier bij Omroep Venray. Met muziek over lopen, wandelen, rennen en zo.

met Captain Jack en Captain Jack. Een goede song om lekker even de kilometers nog even in de benen te zetten vandaag. Leuk dat je erbij bent, ook op de verschillende koffiepots, de rustplekken. Waar Omroep Venray vandaag ook luid en duidelijk te horen zal zijn. Het galmt over de terrassen. Leuk dat je luistert. Dit is zondagmiddag live. En we gaan natuurlijk heel veel aandacht besteden aan het meerdaags wandelvierdaagse. Gisteren hebben we leuke interviews al gehad. Misschien dat we er daar vandaag nog wat van gaan herhalen. Ook Hilco komt in de show met de interviews die hij gaat doen vandaag. Verder met Bill Withers. En een lovely day.

2025 je hoorde Olivia Dean met The Man I Need. Een van de nieuwe stemmen die moeiteloos soul, pop en gevoel samen weet te brengen. In Van Rij staat deze zondagmiddag volop in het teken van de wandelvierdaagse. Vier dagen lang hebben honderden wandelaars weer kilometers gemaakt. Weer en wind getrotseerd, belagen verzameld en vooral veel plezier beleefd. Vanmiddag wacht op het Schouwburgplein de feestelijke ontknoping van alweer een mooie editie. En wandelen, daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Dus we maken een passende muzikale stap richting een nummer dat inmiddels bijna onlosmakelijk verbonden lijkt met onderweg zijn. Vanaf 2:30 schakelen we bovendien live over naar de laatste voetbalverslag van dit seizoen hier bij Omroep Van Rij. Maar eerst gaan we even op muzikale reis. 1991, je hoort Mark Cohn en Walking into Memphis.

Marcon, Walking in Memphis, 1991 was het. Als je vandaag de 20 kilometer hebt gelopen, voelde Memphis misschien nog best dichtbij. Als je de 30 gedaan hebt, werd het al een aardig eindje. En voor de 40 of zelfs 50 kilometer lag Memphis vermoedelijk ergens voorbij in Nijmegen. Hoe dan ook, in Venray draait deze zondagmiddag alles om wandelen. 4 dagen lang schoenen aan, veters strikken, verhalen delen. En vooral stap voor stap richting de welverdiende finish op het Schouwburgplein vanmiddag. En als er één nummer is dat vandaag perfect past bij al die wandelaars, dan komt het natuurlijk uit eigen streek. Want na 4 dagen onderweg zijn, is er eigenlijk maar één passende boodschap. Robbe Hessen, uit 1997. Blijven lopen. Stilstaan is geen optie.

1997 rauwe hersen en blieven lopen. En dat hebben ze de afgelopen 4 dagen in Venray zeker gedaan. Of je nu de 20, 30, 40 of zelfs 50 kilometer op de teller hebt gezet. 1 ding is zeker, vandaag mag de wandelmedaille met trots worden gedragen. De schoenen mogen straks uit, de voeten omhoog en misschien eerst even controleren of er nog blaren bij zijn gekomen die gisteren nog niet bestonden. Hier bij Omroep Venray wandelen we ondertussen vrolijk verder door de muziekgeschiedenis. Mijn naam is Jack Willems en fijn dat je deze zondagmiddag meeloopt. Van de Limburgse ode aan doorzetten naar een plaat die precies zegt wat iedereen op deze mooie dag mag denken. Hier is uit 2000, Molokko. The time is now.

Ja, Jordan Molokko met The Time Is Now uit 2000. En voor veel wandelaars zal dat vandaag letterlijk het gevoel zijn geweest. De tijd is nu gekomen om de laatste kilometers van het driedaagse wandelevenement in Venray binnen te halen. 3 dagen lang stonden gezelligheid, doorzettingsvermogen en mooie routes en heel wat stappen centraal. En of je nu voor de uitdaging liep, voor de sfeer of gewoon voor de traditie, er blijft altijd iets hangen van zo'n evenement. Over hangen blijven gesproken, de volgende plaat gaat precies over zo'n gevoel dat moeilijk uit te leggen is. Maar dat iedereen direct herkent, zodra het zich aandient. Van die momenten waarop herinnering, een blik of een gedachte ineens alles terugbrengt. Hier is uit 2023, Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel?

Oh, ken je dat gevoel? Suzanne Freek, 2025. En ja, dat gevoel kennen heel veel van de Nederlanders inmiddels. Niet alleen door hun muziek, maar ook door het verhaal achter het duo. Het afgelopen jaar leefde heel Nederland mee toen bekend werd dat Freek ernstig ziek was. Juist daarom is het zo bijzonder wat er daarna gebeurde. Niet bij de pakken neerzitten, maar muziek blijven maken. Optreden en vooral het leven vieren. Dat raakte heel veel mensen. Misschien verklaart dat ook waarom ze onlangs iets presteerden wat maar weinigen hen voordeden. 10 uitverkochte concerten in het Gelredome in Arnhem. Goed voor bijna 400.000 bezoekers. Een ongekende prestatie voor een Nederlands duo. Van een liedje over gevoel dat iedereen herkent, naar een nummer over iemand die ontdekt dat er soms meer kracht in je zit dan je zelf dacht. Hier is uit 2012, The Script en Superheroes.

Superheroes van de Script. Uit 2012, speciaal voor alle superheroes, nog onderweg naar het plein. Waar vanmiddag het speldje opgespeld kan worden. Een nummer over opstaan als het tegen zit en ontdekken dat er vaak meer kracht in jezelf zit dan je denkt. We maken een flinke sprong terug in de tijd naar een familie die soul, funk en R&B letterlijk in het DNA heeft zitten. De Isley Brothers draaien al mee sinds de jaren 50 en wisten zich telkens opnieuw uit te vinden. Van doo-wop naar soul, van funk naar disco en altijd met die onweerstaanbare groove. De volgende plaat begint met een van de bekendste gitaarriffs uit de soulgeschiedenis. Zodra die eerste noten klinken, weet je eigenlijk al genoeg. Hier is in 1973, de Isley Brothers, That Lady.

Hot Summer Night in Sausalito, 1980, je hoorde Diesel. Een plaat die rijk naar benzine, zomeravonden en eindeloos veel kilometers asfalt onder je wielen. Maar we maken nu een kleine omweg, niet naar Californië, maar naar het oude Egypte, althans muzikaal dan. De Bengals scoorden in 1986 een wereldhit met een nummer dat eigenlijk ontstond nadat een songwriter tijdens een overtocht op het kanaal zag hoe passagiers door de deining van de boot bewogen. Dat deed hem denken aan figuren op Egyptische muurschilderingen. En zo werd een van de meest opvallende pophits van de jaren 80 geboren. En die plaat, die nog steeds onmogelijk is om bij stil te zitten. In 1986, hier hoor je de Bengals, Walk Like an Egyptian.

0: worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Rassing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9:00 AM tot 6:00 PM en zondag tot 12:30 PM. Voor info en acties volg VOF Rassing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1:00.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9:00 AM tot 6:00 PM en zondag tot 12:30 PM. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: Ja, welkom terug in het tweede uur van zondagmiddag live. Met heel veel aandacht natuurlijk voor de binnenkomst van de wandel driedaagse op het Schouwburgplein hier in Venray. De 20, 30, 40 en 50 kilometer. We hebben daar Hilco en we hebben daar Karl. En Karl heeft een iemand die ons bijpraat over zijn of haar ervaringen tijdens de wandel vierdaagse. Karl?

Jodo 92, Too Funky van George Michael. Een plaat die uit de periode waarin George Michael volop experimenteerde met mode, stijl en zijn eigen muzikale vrijheid. Funky, eigenzinnig en nog altijd onweerstaanbaar lekker. Voordat we verder gaan, eerst nog even een kleine rectificatie. Zojuist hadden we een interview vanaf het Schouwburgplein in de uitzending, maar door technische problemen was dat helaas niet hoorbaar. Inmiddels hebben we de oorzaak gevonden en is het probleem verholpen. Onze excuses daarvoor. We schakelen straks opnieuw naar Schouwburgplein voor de feestelijke afsluiting van het driedaags wandelevenement in Venray. Maar eerst muziek. En wat voor muziek. Een nummer dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de moderne klassiekers. Een lied over dromen, herinneringen, vergankelijkheid en de vraag wat er uiteindelijk van ons overblijft. Hier is uit 2010, de jeugd van tegenwoordig, Sterren.

was dan de juf van tegenwoordig op het meerdaags wandelevenement in Venray. Sterrenstof hoorde je uit 2010, een nummer dat inmiddels bijna cultureel erfgoed is geworden. Eigenzinnig, poëtisch en met die onvergetelijke regel over sterrenstof die iedereen moeiteloos kan meezingen. En dan maken we nu een sprong van een van de mooiste popliedjes die ooit zijn geschreven. Brian Wilson van de Beach Boys noemde het zelf ook ooit een van zijn beste composities. Paul McCartney ging zelfs nog een stap verder en zei dat God Only Knows een van de mooiste nummers aller tijden is. En eerlijk gezegd, daar valt weinig tegen in te brengen. Met die prachtige harmonieën, bijzondere arrangementen en een tekst die na al die jaren nog steeds raakt. 1966, je hoort de Beach Boys. God Only Knows.

1985, joh, de Katharina and the Waves, Walking on Sunshine. Een nummer dat vandaag eigenlijk geschreven leek voor het meerdaags wandelevenement hier in Venray. 3 dagen lang onderweg, kilometers in de benen en hopelijk net zoveel zon in het gezicht. Van wandelen in de zon naar een vraag die iedereen zichzelf wel eens heeft gesteld. Wie is zij? Waar komt zij vandaan? En waarom blijft ze maar door je hoofd spoken? Bente en Roxanne Hazes vonden elkaar in 2023 voor een prachtig duet over nieuwsgierigheid, verwondering en misschien ook wel een beetje jaloezie. 2 generaties Nederlandse popmuziek die elkaar ontmoeten in 1 lied. Hier is het 2023. Bente, Roxanne Hazes, wie is zij?

0: doorslaat. Ja, nogmaals onze excuses dat het interview, het vorige interview, niet goed is overgekomen in verband met een technische storing. Die is inmiddels opgelost. Ik zie hier vol de groene lamp branden, die net niet branden. En ik heb Carl en Hilco aan de andere kant. En ik geloof dat Carl een leuk gesprek gaat maken met een vrijwilligerster, dacht ik.
1: Vrijwilliger, ja.
0: Vrijwilliger.
1: André die doet hier de mensen ontvangen. Ja, we zitten dat kijken. Ja, nou komen er even geen mensen aan. Dus we hebben heel even tijd om een interviewtje te doen. André, je was net te vertellen wat jij doet. Toch een belangrijke taak, of niet?
2: Uiterst belangrijke taak. Wij verwelkomen de wandelaars terug van een inspanning. En hier ontvangen we ze en vragen we eigenlijk aan ze hoe ze de wandeltocht ervaren hebben. Wat ze ervan vonden, wat ze van de route vonden van de organisatie. En we knippen hun deelnamebandje door en ze ontvangen bij ons de deelnamepin, de herdenkingspin.
1: Ja, want ze komen hier binnen, ze worden gevraagd hoe en wat. Wat hoor je dan voornamelijk?
2: Nou, wat we voornamelijk horen zijn hele positieve geluiden. We horen enorm positieve geluiden over hoe mooi de route was, hoe mooi die aangelegd was. Dat zelfs mensen uit Venrij op plekken komen waar ze in Venrij nog nooit eerder geweest zijn. En ook in de kerkdorpen nog nooit eerder geweest zijn. Maar ook het algeheel. Ze vinden het evenement mooi. De mogelijkheid, de flexibiliteit in het evenement om de afstand te lopen die ze willen. En ook te wisselen van de ene naar de andere dag in afstand. Dus veelal complimenten.
1: Ja, heel mooi om die complimenten te horen natuurlijk. En hier natuurlijk, hier staan ze, zijn jullie ze op te wachten. Hoe is ze dan, net vertelde je het al. Ze gaan hier de bandjes worden afgeknipt, ze krijgen een muntje. En daarna, wordt er nou nog iets gedaan? Of kunnen ze mooi lekker gezellig naar muziek luisteren of kletsen met
2: me? Nou ja, wellicht dat de luisteraars het op de achtergrond horen. We hebben hier proberen elke middag een muziekprogramma te organiseren. En dat muziekprogramma bestaat uit koren. En nu staat er een enorme band uit Nijmegen. Een joekskapel, een grote joekskapel uit Nijmegen. Die de sfeer proberen erin te houden. En we hebben uiteraard een horeca gelegenheid aanwezig. Waar een natje gekocht kan worden. Zodat ze de inwendige mensen ook weer een beetje kunnen versterken.
1: Ja, je hoort het. Een vrijwilliger die zijn best doet om de mensen te verwelkomen. Het bandje afknippen. Ja, soms willen ze misschien wel die bandje houden of nemen ze die er ook wel mee.
2: Ja, we zien alle mogelijke mensen die blij zijn dat ze ervan verlost zijn. Tot en met, ben voorzichtig, want ik wil hem inplakken in mijn wandelboekje of in het fotoboek. De organisatie maakt ook foto's, dus ook de foto's die gemaakt worden onderweg. Men kan zichzelf vaak terugvinden op onze website, waar de sfeerfoto's ook op staan.
1: Ja, en dat is belangrijk, Jacques. De sfeer aan die zit er aardig in. Mensen komen langzaam weer binnengedruppeld. Daar komt er een eentje alleen aan, zit te zwaaien. Wordt opgevangen, ook door de speaker van deze evenement. Dus met al, het wordt steeds gezelliger.
0: Ja, en natuurlijk een ontzettend groot applaus voor al die vrijwilligers die zich, die zich inzetten. Dankjewel, Carl.
1: In de studio.
0: Ik kom zo weer bij je terug.

van de oudgediende. 1984 was het voor Bryan Adams' Run To You. Een van die typische jaren 80 rockplaten waarbij je automatisch het gaspedaal iets verder indrukt dan eigenlijk de bedoeling was. En over rennen gesproken, de deelnemers van het meerdaagswandelevenement Venray zullen vandaag waarschijnlijk liever niet meer rennen. Na 3 dagen wandelen zijn de meeste benen inmiddels wel toe aan een comfortabele stoel, een koud drankje en een welverdiende onderscheiding. We maken ondertussen een muzikale sprong naar een artieste die zichzelf opnieuw wist uit te vinden. Beyoncé verraste vriend en vijand in 2024 met een uitstapje naar countrymuziek. En niet zomaar een uitstapje, want Texas Hold'em groeide uit tot 1... van de wereldwijde nummer 1 hits van haar. En liet zien dat goede muziek zich niet laat vangen in enige genre. Dus trek denkbeeldig de cowboylaarzen maar aan, zet de hoed recht en schuif aan bij het kampvuur. Hier is Beyoncé. Texas Hold'em, 2024 was het.

0: Texas Hold'em, Beyoncé. Een plaats waarmee ze bewezen dat je R&B en country gewoon kunt overstappen en toch gewoon Beyoncé blijft. We hebben naast Carl hebben we ook Hilco op het plein. En hij heeft een leuk verhaal voor ons, volgens mij.
1: Ah, ik weet niet of het een leuk verhaal is. Maar ten eerste wil ik nog eventjes corrigeren. Het zijn niet enkel Hilco en Carl die aanwezig is. Want we hebben ook nog een technische man hier zo in de bus. Dat is Joop Koenen. En die zorgt ervoor dat wij netjes op de radio komen.
0: Jazeker, zonder Joop.
1: Even gezegd worden.
0: Juist.
1: Nee, ik wou Jack even met de dames van de EHBO praten. Ten eerste waren drie ontstiegelijke mooie dames. Dus ik denk, nou, daar ga ik even mee praten. Maar helaas, die mogen niet praten met ons.
0: Die praten niet.
1: Zij hebben vrijdag met de collega's van de tv gesproken. En daar was de leiding van EHBO Nederland niet blij mee. Dat moest via hun gecommuniceerd worden. Dus helaas, de dames van de EHBO die kunnen we niet voor de microfoon krijgen, joh.
0: Ja, dat is jammer.
1: Heel jammer.
0: Maar dan een pleister op de wonden van die dames. Dat is deze. Del de Funky Homo Sapien. Hilco? Carl? Ik kom zo direct weer terug bij jullie. Oké?
1: Okay? Ja, ik ga weer even op zoek, man sitting
2: over there. His name is Mr. Dubbelina, Mr. Bob Dubbelina. Mr. Dubbelina, Mr. Bob Dubbelina.

0: sommige artiesten kiezen gewoon voor een artiestennaam als Prince of Michael Jackson of al het andere dan Del the Funky Homo Sapien. En van Del the Funky Homo Sapien gaan we naar een funny Homo Sapien. En dat is Hilco. Die staat met een paar dames voor een leuk gesprek. Hilco?
1: Ja, wel met drie dames. Oma, moeder en kleindochter. En de kleindochter is tevens de jongste deelnemster van dit jaar. Nog maar twee maanden gaan we even naar de moeder toe. Een hele goede middag. Je vertelde net al, je loopt zelf al 4 jaar mee.
2: Ja, dat klopt. Ik loop 4 jaar mee.
1: Dus je hebt het virus even te pakken, het wandelvirus?
2: Ja, zeker.
1: Niet enkel het meerdaags wandelevenement hier in Venray, ook andere evenementen?
2: Nee, ik ben begonnen met het wandelevenement in Venray en ik vind dat het leukste evenement. Ik heb nog niet aan anderen meegedaan, maar mijn meeste vierdaagse vind ik veel te druk. En het fijne hier is dat je gewoon vrij kan lopen.
1: Oma, het virus heeft ze van u gekregen?
3: Ja, eigenlijk is het een beetje begonnen met mijn man. Mijn man is een fervent wandelaar, met mijn meeste vierdaagse en hier altijd. Die is nu de 20 kilometer aan het lopen. En normaal loopt mijn man met haar wat verder. Maar omdat ze nog maar net 2,5 maand geleden bevallen is, loopt oma lekker met haar de 5. Dus helemaal leuk.
1: Ja, oma zei het al, 2,5 maand geleden bevallen. En dan gelijk je dochtertje al helemaal besmetten met het virus.
2: Ja, buitenlucht is gezond en wandelen ook. Dus ze moet lekker mee volgend jaar.
1: Hoeveel kilometer hebben jullie vandaag gelopen?
2: De 5.
1: Oh, lekker joh. Ja, kinderen gratis, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Gisteren nog meegelopen, oma, of eergisteren?
3: Nee, want helaas doen ze alleen op zondag maar de 5 kilometer. En ik zou dat liever iedere dag willen doen. Maar die optie is er helaas niet. En meer is voor mij geen optie met mijn fijne lijf. Dus ik heb net aangegeven, hopelijk gaan ze volgend jaar daarmee beginnen om iedere dag de 5 kilometer te laten lopen.
1: En dan neem je de dochter en de kleindochter weer mee?
3: Zeker weten, ja.
1: Dames, heel veel plezier en geniet van je kleindochter, of van je kleindochter, van je dochter.
2: Ja, doen we. Heel erg dankjewel.
1: En dan zien we elkaar volgend jaar weer. Zullen jullie zouden?
2: Ja, zeker. Zijn we weer terug.
3: Goed zo.
2: Fijne dag.
1: Check, dat was het.
0: Dankjewel. Dankjewel, Hilco.

1985, The Dire Straits, Walk of Life. Een nummer dat nog altijd klinkt alsof de zon schijnt, zelfs als het helemaal niet zo is. Met die herkenbare toetsintro en de ontspannen gitaren van Mark Knopfler blijft het een van de vrolijkste platen uit de Dire Straits oeuvre. En van die muzikale wandeling maken we nu een reis van Newcastle naar Havana. Want de volgende plaat ken je ongetwijfeld van Coldplay, maar deze versie kreeg een compleet nieuw leven ingeblazen. Voor het project Rhythms del Mundo uit 2026 werkte de Cubaanse muzikanten samen met internationale artiesten om bekende nummers een warme Latijns-Amerikaanse sfeer mee te geven. Het resultaat is als kloks ineens onder een wijvende palmboom terecht is gekomen. Met een glas rum binnen handbereik en de zon die langzaam in zee zakt. Een wereldhit uit 2002, opnieuw uitgevonden in 2006. Hier is Coldplay.

0: kunt u terecht in onze aspergewinkel. Hoort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl. Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we

0: politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

beste vrienden bij de zondagmiddag hier bij Omroep Venray. Mijn naam is Jack Willems en fijn dat je er dit uur ook weer bij bent. We kwamen het nieuws in met I'm Gonna Be 500 Miles, The Proclaimers uit 1988. Twee Schotse tweelingbroers die met één simpel idee een wereldhit maakten. Als het moet, loop ik 500 mijl voor degene van wie ik houd. Na het meerdaags wandelevenement in Venray van dit weekend zullen sommige wandelaars denken, laten we maar eerst eens beginnen met 500 meter. We blijven even nog in de sfeer van afstanden, reizen en bijzondere landschappen. Maar deze keer gewoon van eigen bodem. De Nits behoorden al sinds de jaren 80, 70 tot de meest eigenzinnige bands die Nederland heeft voorgebracht. En met In the Dutch Mountains uit 1987 schreef ze misschien wel hun bekendste nummer. Een prachtige titel trouwens, want iedereen weet natuurlijk dat Nederland helemaal geen bergen heeft. Juist dat contrast maakt het niet zo bijzonder. Een nummer vol verbeelding, nostalgie en een Nits geluid dat nergens anders mee te vergelijken is.

0: Goedemiddag Hilco en Lucien.
1: Goedemiddag Jack. Lucien, goedemiddag.
0: Ik denk dat ik even iets moet resetten.
2: Hoor je mij?
0: Ja, het is nu reset. Hey, neem me niet kwalijk. We hebben weer hetzelfde probleem, maar het is nu opgelost.
1: Lucien, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, zeker. Lucien. Prima.
1: Buiten het meerdaagse wandelevenement wordt er ook nog gevoetbald natuurlijk, hè? SV Leuven,
2: ja,
1: een belangrijke
2: zeker.
1: Wedstrijd vanmiddag. Kunnen we kampioen worden?
2: Ja.
1: Wat zijn de vooruitzichten?
2: Ja. Ja, nou ja, de vooruitzichten zijn goed. Hè. Het weer is goed. We zijn net hier aangekomen bij het voetbalveld van voetbalvereniging Oranje-Wit. Hè, hoe toepasselijk kun je het hebben?
1: Ja.
2: En de velden liggen er mooi bij. We hebben eigenlijk bijna een complete fit groep. En we zijn eigenlijk klaar voor om hier lekker potje te gaan ballen tegen NLC.
1: Ja, het moest op neutraal terrein plaatsvinden, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus we zitten ergens, ik denk dat we iets dichter bij Lid zitten dan bij Leunen. Maar we zitten hier op een prachtig terrein in Zijtaart, bij Veghel.
1: Een belangrijke wedstrijd, zei we al voor Leunen. Hè. We kunnen promoveren. Is er ook publiek uit Leunen meegereisd?
2: Ja, we zijn met twee bussen uit Leunen vertrokken. Een grote en een wat kleinere bus. En we hebben ook net voor deze wedstrijd wat nieuwe sjaals laten maken. Dus we konden alle fans van Leunen een mooie combi-deal aanbieden. Sjaal plus de busreis voor een mooi prijsje. En je loopt een hoop oranje rond hier op het sportpark.
1: Ja, mooi man. Hey, maar u hebt ook concurrentie van Formule 1. Want ik had net wat wandelaars gesproken die kwamen uit Leunen. En ik vroeg naar jullie. De

0: Wedstrijd bekijken van SV Leunen. En we zijn positief natuurlijk, want we gaan er vanuit een kampioenswedstrijd. Ja. Maar nee joh, die gingen tv kijken, Formule 1.
1: Ja, en ja, inderdaad. Import, dat is natuurlijk ook, hè. Ja, dat kan niet anders, hè. Dat kan niet anders, ja. Maar goed, ja. Je kunt tegen ze zeggen, als je ze nog een keer spreekt. Hier in de kantine hangen ook tv's en daar gaat de Formule 1 zo meteen ook op aan. En dan kun je eigenlijk vanuit de kantine met een en de sjaal om. TV kijken naar de start. En dan zie je dat waarschijnlijk Max Antonelli voorbij gaat. En tegelijk Leunen zien voetballen.
0: Lucien, ik zei het wel. We gaan van het positieve uit. Dus we denken dat jullie kampioen worden. Wat staat er dan op het programma?
1: Nou ja, het is een... ik hoor dat er de kantine die gaat in eigenlijk wel open als er gewonnen wordt. Hè. Dus als we promoveren, dan is de kantine geopend en dan wordt er nog een mooi feestje gevierd met z'n allen. Ja, dan gaan de bussen daar naartoe.
0: Ja, leuk joh man. Hey, en wat weten jullie van de tegenstander?
1: Nou, niet zo heel veel. Het enige wat we eigenlijk weten is dat zij hebben ook een periode gewonnen. Maar wel al een eerdere periode. Ze zijn zesde geëindigd. En daar ligt de onderschatting natuurlijk een beetje op de loer. Ik heb wel van Michel begrepen, ons bestuurslid voetbalzaken. Dat ze ook wel flink aangemoedigd zijn om toch niet te onderschatten. En wel ook scherp gewoon aan deze wedstrijd te beginnen vandaag.
0: Maar jullie zijn er helemaal klaar voor.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor. We hebben er zin in. We zijn er helemaal klaar voor. We zijn nog in afwachting van de komst van... we zitten hier in de bestuurskamer van NRC. Of van Oranje-Wit, voetbalvereniging Oranje-Wit. En we zijn nog in afwachting van het bestuur van NRC. Die hebben we nog niet gezien hier.
0: Ja, die zijn bang, denk ik, joh.
1: Nee, je moet juist als je bang bent, moet je benaderen, hè.
0: Ja, zeker. Lucien, tot zover bedankt en we horen je vanmiddag weer. Heel veel succes met de ploeg.
1: Yes. Oké, dank je wel. Tot later. Hoi, hoi.

Back in 82, Billie Jean, Michael Jackson. Een nummer dat niet alleen een wereldhit werd, maar ook muziekgeschiedenis veranderde. Het was de plaat waarmee Michael definitief uit de schaduw van de Jackson 5 stapte en uitgroeide tot de onbetwiste King of Pop. En natuurlijk was daar die legendarische moonwalk die miljoenen mensen thuis voor de spiegel hebben geprobeerd na te doen. Van een van de grootste pop-iconen ooit gaan we naar een band die als geen ander wist hoe je soul, funk en feest samenbrengt in één nummer. En eerlijk is eerlijk, zoals je de eerste noten hoort, lijkt de zon automatisch wat harder te gaan schijnen.

November. Een plaat die zelfs op een grijze dag nog zonneschijn, voor zonneschijn weet te zorgen. En eerlijk, niemand weet precies wat die beroemde Badia betekent, maar meezingen doen we allemaal. Van de dansvloer maken we een sprong naar de open weg. Naar een artiest die al meer dan 50 jaar verhalen vertelt over dromen, vrijheid, verlangen en het najagen van iets wat net achter de horizon lijkt te liggen. Bruce Springsteen schreef de volgende plaat als een ultieme ontsnappingssong. Een nummer over weg willen, vooruit willen, leven willen. Het kostte hem maanden om te schrijven en nog langer om het perfect op te nemen. Maar het resultaat werd een van de grootste rockklassiekers aller tijden.

to Run, het was Bruce Springsteen. Een nummer over vrijheid, avontuur en de onweerstaanbare drang om onderweg te zijn. Met de ramen open, de radio aan en de horizon als bestemming. En als Bruce Springsteen net geboren was om te rennen, dan is de volgende artiest blijkbaar geboren om te wandelen. We gaan terug naar de jaren 50, toen rock'n'roll nog jong was en Ricky Nelson uitgroeide tot een van de grootste tiener-idolen van zijn tijd. Met zijn soepele stem en charmante uitstraling scoorde hij hit na hit, lang voordat de term boyband überhaupt was uitgevonden. Hier is in 1957 Ricky Nelson met I'm Walking.

0: met Hilco en Lucien.
1: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Lucien. De wedstrijd is zojuist begonnen, denk ik. De kampioenswedstrijd. Ja, Leunen speelt op neutraal terrein tegen NOC 0-3. Leunen in de sterkste opstelling, zover jij weet?
1: Ja, zeker. Leunen in de sterkste opstelling. We hebben twee blessures. Twee jongens zijn er niet bij. Kevin Timmermans is er niet bij. En nog eentje. Thomas Wijs is er niet bij. En we hebben wel Gijs Timmermans weer terug in de gelederen. We spelen nu met de sterkste opstelling, ja.
2: Dat moet wel een teleurstelling zijn, denk ik, voor die twee spelers die geblesseerd zijn.
1: Ja, zeker. Dit zijn natuurlijk de wedstrijden waar je het voor doet. En Leunen is eigenlijk heel goed begonnen. En nu is er een vrije trap voor NLC. En die wordt nu voorgezet. En NLC kopt. En Tim Jacobs pakt de bal. En heeft het weer onder controle. Dat was even een gevaarlijk momentje voor de goal van Leunen. En nu bouwt Leunen weer langzaam op van achteruit. En schuift alles weer langzaam op naar voren. Het was even aftasten. Wat van elkaar werd een beetje zenuwachtig gevoetbald. En nu zijn we wel goed los.
2: Lucien, heb jij misschien gemerkt dat er een beetje spanning is in de selectie van Leunen voor deze wedstrijd? Gezonde spanning?
1: Er is gezonde spanning. Ja, voor dit soort wedstrijden is altijd gezonde spanning. Hè. Dit is toch een beetje de kers op de taart. Een nieuwe voorzet van SV Leunen. En die wordt tot een corner verwerkt. Dus er komt alweer de tweede corner voor Leunen komt eraan. En die gaat Sjoerd gaat die nemen. Sjoerd van de Winkel gaat die nemen. En de bal wordt klaargelegd en hij legt hem nu voor. Strakke bal. En hij wordt weer meteen weggewerkt door NLC, de speler van NLC. En de bal wordt weer opnieuw terug erin gebracht en weggekopt. En Gijs Konings aan de bal en die gaat zijn man voorbij het strafgebied en legt hem voor. Oeh, jammer. En wordt weer weggewerkt door een speler van NLC. En de bal wordt buiten gekopt. Door een speler van Leunen. En het is een ingooi voor NLC.
2: Lucien, tot zover bedankt. We komen er meerdere keren terug bij deze belangrijke kampioenswedstrijd. En ik zou zeggen, geniet ervan.
1: Zeker, gaan we zeker doen. Tot later.
2: Dankjewel, tot later. Buiten de wedstrijd van Leunen speelt Merslo ook nog. En na de klok van 4 uur, dan spreekt Karel met de trainer van Merslo. En Karel die wordt nu net helemaal klaargemaakt. En Karel gaat samen met mij het plein op. Jack, bedankt, tot zover.
0: Dankjewel, Helco.

Love is All Around, Wet Wet Wet, 1994. Een nummer dat dankzij de film Four Weddings and a Funeral uitgroeide tot een van de grootste hits van de jaren 90. Een lied dat bewijst dat sommige melodieën gewoon tijdloos zijn. En dan schakelen we nu een paar versnellingen terug. De agenda mag dicht, de klok hoeft niet meer in de gaten gehouden te worden. En de bank roept misschien al voorzichtig je naam. Want op zondagmiddag, als deze past, eigenlijk maar één nummer. Een plaat die al in de titel samenvat waar deze dag om draait. Rustig aan en niets meer moeten. Hier zijn de Small Faces en 1968 Lazy Sunday.

Close My Eyes and Drift Away, 1968 was het. The Small Faces, Lazy Sunday. Een nummer dat al bijna 60 jaar bewijst dat je van een luie zondag gewoon een kunstvorm kunt maken. Maar voordat deze zondagmiddag langzaam richting de avond schuift, blijven we nog heel even hangen in het gevoel van een moment dat eigenlijk nog niet voorbij mag zijn. Want soms wil je dat een gesprek nog even doorgaat, dat iemand nog niet vertrekt. Dat de tijd heel even pas op de plaats maakt. Mo en Douwe Bob vonden elkaar in 2024 een duet dat precies dat gevoel weet te vangen. Klein gebracht, oprecht gezongen en daarom juist zo raak. Mo, Douwe Bob, kun je nog niet even blijven?

Jorde Douwe, Bob en Mo. Nog even blijven. Ik geef een stokje zo over aan Bernie. Die maakt het vol tot 6 uur. Leuke middag nog. Mijn naam is Jack Willems. En bedankt voor het luisteren van de eerste 3 uur van zondagmiddag live bij Omroep Venray.

0: uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: denk dat er heel veel feesten zijn geweest vorige week toen met dat hele warme weer wat we toen hebben gehad. Dan kan dit liedje er heel makkelijk bij. Nu kan het eigenlijk ook nog wel, alleen het kijkt veel te donker in Venray. Maar gelukkig geen regen. Goedemiddag, Bernd Hoevenaars is dit die je hoort. Tussen nu en 6 uur gaan we verder met het vervolg van het meerdaagse wandelevent en ook het voetbal. Dat ga je allemaal horen tussen nu en 6 uur. Ik ga even Hilco of Karel in de uitzending halen. Goedemiddag, heren. Allereerst even mijn compliment, want ik zat er straks in Venlo. En ik heb even naar jullie geluisterd. Mijn compliment hoe jullie het doen. Echt super, super goed. En ook aan meneer Koenen.
1: Die is ook belangrijk, ja.
0: Ja, ik wil het toch even gezegd hebben. Want heel veel mensen denken van, nou ja, het is zo gebeurd. Maar zo werkt het inderdaad niet. Dus dat wil ik toch wel even geven. Ik krijg de persoon van de telefoon van de voetbal niet aan de lijn. Dus we gaan het daar nog even proberen. Hoe is eigenlijk, Karel, het publiek? Zitten er veel mensen niet of wel? Of zitten, staan, lopen? Is het vol?
1: Ja, het begint... Beetje wisselend, we beginnen alweer weer voller te raken. Er komen nu weer meer mensen van 20 en 30 kilometer volgens mij binnen. Ja. En daar ook weer familie die erbij zit. Of mensen die blijven zitten, blijven kletsen. Want het is toch wel een komen en gaan. Want ik heb ook al mensen binnen zien komen. Die hebben hier gezeten. En sommigen zijn alweer... naar huis of in ieder geval zitten hier niet meer. Maar we zien hier wel gezellig druk. Ja, dat mag ik zeker zeggen. Het is wel leuk. Net was weer een bandje die daar flink muziek hebben gemaakt. Die zijn net afgelopen met de speling van niet meer. Dus rustiger in mijn oren en hier. En dan hoor je heel veel geroezemoes. Ik denk dat je het ook hoort met de achtergrond... hier neergezet is door onze technieker Joop. Ja. Dus ja, dat is toch wel gezellig.
0: Oké. Hilco, is die er ook in de buurt?
2: Ja, zeker. Ik zit hier...
0: Hilco, ik heb voor jou Lucien nu aan de telefoon.
2: Dat is geweldig, joh.
0: Zeg het maar.
1: Of niet?
0: Maar of Karel, net wat jullie willen. Is jullie feestje?
1: Ja. Heb jij Lucien aan de telefoon?
0: Dus? Ja, als het goed is staat hij open. Dus moet hij... Lucien, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Okay.
0: Karel,
1: Lucien,
0: of Hilco,
1: ga je horen dat je goed nieuws kon brengen?
3: Zeker. Leunen heeft zojuist in de 29e minuut 2 keer gescoord. Twee keer goede aanval. Eén keer door Jordi Hattou en 1 keer door Sjoerd van de Winkel. Ja, 2 mooi uitgespeelde doelpunten. Goed doorgelopen, de ene lag erin, er werd afgetrapt, Leunen onderschepte meteen weer de bal en het werd meteen 2-0. Ja.
1: Zo, dat is positief en zijn we al aan de rust toegekomen inmiddels?
3: We zitten nog 8 minuten voor de rust en Leunen laat het een beetje vieren nu. Hè? De trainer heeft zojuist weer de jongens een beetje gesommeerd om toch wat meer naar voren te gaan spelen. En dat gaan ze nu hopelijk wel doen. En Jordi Hattou wordt nu onderuit gehaald. De Leunen krijgt een vrije trap bij de middenlijn ongeveer.
1: Dus weer balbezit voor Leunen. En dan kunnen, kunnen jullie weer vooruit
3: gaan
1: spelen. En de beste verdediging is zelf balbezit hebben. Hè? En 2-0 is zeker natuurlijk een hele goede stand. Ja. En dan is het promoveren.
3: Nou ja, laten we het niet te snel noemen. Hè. Eerst, hoe zeggen ze dat? Vuil niet verkopen voordat de beer geschoten is.
0: Ja, Karel, je bent heel snel, hè?
3: We bewegen de goede kant
1: dan, op. Als de goede kant is, dan is het toch promoveren.
0: Ja, want er komt nog een helft bij, hè? Dus je moet nog even wachten.
1: Ja, zeker. Zeker. We doen,
3: zeker.
1: Blijven in ieder geval positief. Zo mooi zeker, zijn dat Leunen gaat promoveren. En volgens mij is er nog een club uit... uit het Venray die bezig is om te kijken of ze kunnen promoveren.
3: Ja, Merslo is ook aan het voetballen, hè? Bij Bevo. Ja, inderdaad.
1: Ja klopt. In Egelsom, daar heb ik al contact gehad met de trainer. Ja. En hopelijk gaan we daar ook positief gaan we die ook bereiken. Maar we komen vast en zeker...
3: Kijk, er komt weer een voorzet aan van van Leunen. Voorzet. Oei, dat scheelt niet veel. En de bal wordt weggewerkt. En weer opgevangen door... en net naast geschoten door Erik. Erik Beelen schiet de bal net naast en het is een doeltrap weer voor NLC.
0: Lucia, hier Bernie Hoevenaars vanaf de studio. Ik heb een vraagje aan jou. Is er veel publiek bij jullie bij deze wedstrijd?
3: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk in te schatten. We zijn van Leunen zijn we met twee bussen gekomen, een grote en een kleine bus. En nog een heleboel mensen met de auto. Dus we hadden een mooie combi-deal gemaakt. Sjaal, SV Leunen, sjaal en de busrit. Mm-hmm. En nou, er zijn een heleboel mensen hier met een oranje sjaal langs de kant. Ik denk toch wel een 100, 150 mensen dat er zeker wel zijn.
0: Oké.
4: Okay. Het leukste, heren, is dat wij hier op het plein worden aangesproken door de wandelaars en bezoekers die vragen hoe SV Leunen het doet. Dus dat leeft.
3: Kijk,
4: wel.
3: En nu gaat... Ja, je gaat zien, loopt door. Nee. Het was weer bijna even een kansje voor Leunen.

0: Nee, dat is...
1: Is je weg?
0: Nee. Lucien, jij bent er nog.
1: Hij reageert niet meer dus.
0: Nee. Oké. Even zien hoe we dit... Juist. Oké, dankjewel jongens. Als jullie weer iets te melden hebben, want jullie hadden nog iets over de toespraak die er gegeven werd om 3 uur. Ja. Afgelopen 3 uur. Dat hoor ik graag van jullie.
1: Naar luisteren.
0: Oké, Lucien, jij ook dankjewel. Volgens mij is hij al weg. Ja. Hij wil verder naar het voetbal kijken. Geef hem groot gelijk.
1: Ja, zo spannend denk ik.
0: Zeker. Ja. Hey, jongens, tot zo dadelijk.
1: Dat is goed.
0: Dit is German Stewart. En ik ga hem niet nadoen, of wel nadoen, want we hoeven zijn kleren niet uit te doen. We don't have to take our clothes off hier bij Omroep Venray Radio. Not the way.

0: Over een hoge toon. Dat kan ik niet nadoen. Jermaine Stewart and We Don't Have to Take Our Clothes Off. Ik ben dan niet van plan. Hilco, jij wel? Wil jij je kleren uitdoen?
1: Nou, die heb ik al uit.
0: Oh, zijn daar beelden van? Is onze televisiecrew daar?
1: Maar goed. Bij ons staan de George Clooney uit Venray.
0: Okay.
1: Dan weet je natuurlijk wel wie ik heb. Ja, zeg je meerdaags wandel-evenement, dan heb je over Michel Thomas. Michel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je kwam fit binnenlopen een half uurtje, drie kwartier geleden.
2: Ja, dankjewel Hilke voor de complimenten. Maar het voelt iets anders, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, drie dagen heb ik 30 kilometer gelopen, sinds lange tijd alweer. En is me helemaal prima bevallen, moet ik zeggen.
1: Drie dagen meegelopen. Kan je mooi kijken wat jullie zelf georganiseerd hebben?
2: Ja, zeker. Je ziet het van de andere kant. Hè. Vaak ben ik hier op het plein aanwezig en, om te zien wat er allemaal gebeurt. Maar nu bevind je je onder de wandelaars. En kun je ervaren hoe de wandelaars naar ons evenement kijken. En dan kun je ook vragen stellen. En kijken wat we daar in de toekomst misschien eventueel mee kunnen gaan doen. Hè.
1: Welke vragen heb jij de wandelaars gesteld?
2: Nou ja, gewoon de standaardvragen. Hoe zijn ze hier terechtgekomen? Wat vinden ze van de routes? Wat zouden ze anders willen en dergelijke? Geen schokkende dingen. En de meeste reacties zijn, of eigenlijk bijna alle reacties zijn erg positief. Mooie routes, goed gepeild, mooie rustplaatsen, sfeer. En wat ook wel opvalt, dat ze vaak noemen, is dat de kleinschaligheid. En ik denk dat er wel een belangrijk punt is dat we ervoor moeten waken dat we niet te groot gaan worden. En dat het een massaal iets gaat worden. Ze komen echt naar Venray voor de sfeer en de gezelligheid.
1: Ja, jij zegt wij moeten daarvoor waken. Hoe ga je dat doen dan?
2: Ik denk dat het bestuur op een gegeven moment een bepaald aantal moet vastleggen tot zover en niet verder. Kijk, er zijn enorm veel grote wandelevenementen. Maar dan krijg je toch een andere sfeer dan we hier momenteel in Venray hebben. En als je de mensen nu vraagt, komen ze naar Venray, wat spreek je aan? Dat is terwijl de gezelligheid, de kleinschaligheid, de relaxheid. Dus dat moet je denk ik borgen.
1: De ambassadeurs van de meerdaags wandel-evenement, die zijn ook aanwezig?
2: Die waren gisteren allemaal aanwezig. 13 stuks hebben we inmiddels. We hebben de laatste aanwinsten zijn twee ambassadeurs uit Groningen. Daar ben ik super trots op. En tijdens het evenement hebben we waarschijnlijk de eerste ambassadeur van Friesland gescoord. Dus ik hoop eigenlijk dat het mij gaat lukken om bij het tweede lustrum een landelijke dekking te hebben.
1: Het is jammer dat het geen tv is, want je straalt helemaal.
2: Dankjewel. Ik krijg daar ook ontzettend veel energie van. En het mooie ervan is, ik kwam vanmorgen hier op het plein, iets voor de start. En er kwamen mensen die hier zitten, die kwamen zeggen, ken je me nog? En ik even nadenken, zegt hij, Marbella. Ik heb vorig jaar in Marbella gelopen, met ons shirt aan. En toen kwam ik in gesprek met die mensen. En het mooie is, ze zijn dit jaar voor het eerst in Venray. Ja, de mond-op-mond reclame doet veel meer dan een advertentie of flyers. Flyers zijn ook wel belangrijk, maar advertenties, daar kun je het verhaal niet vertellen. Hè? En als je vertelt wat de leuke dingen hier in Venray zijn. We zijn nu één dag hier, hebben ze gelopen. Ik heb ze net gesproken en volgend jaar komen ze drie dagen. Dus ja, toch geweldig.
1: Wat heb jij nog in de planning zitten met wandelen? Want je blijft wandelen jij, hè?
2: Ja, nou, ik heb sinds lange tijd heb ik de Nijmeegse Vierdaagse niet meer gelopen. In 2017 was de laatste. Omdat ik toen de tiende heb gelopen, toen had ik mijn vrouw beloofd, ik stop ermee. Maar mijn vrouw heeft me een kastje gegeven waar allemaal die medailles in kunnen. Dus ik die allemaal mooi ingedaan. En toen bleek er eentje over te zijn. Dan nummer 11. En 11 is het gouden kruisje met het kroontje erop. Dus ja, volgens mij was dat een hint. Dus ik heb me maar ingeschreven. En ik ga proberen om dit jaar die 11e binnen te halen. En ik denk dat ik dan echt bij de Nijmeegse stop. Maar er zijn zoveel mooie wandelevenementen in Nederland en in het buitenland. Dat ik voorlopig nog wel vooruit kan.
1: Het gaat je zeker lukken, Michel. Ja. Geniet nog eventjes van deze dag. En misschien spreken we elkaar na afloop nog eventjes.
2: Dank je wel, Hilco. En bedankt, luisteraars.
0: Hilco, nog een vraagje van mij. Kan hij vertellen hoeveel deelnemers er nu totaal hebben meegedaan met vandaag erbij?
1: Nou, dat horen we eind van de middag horen we dat. Want ze zijn alles aan het opmaken. En dat wil die voorzitter ook in zijn toespraak meenemen.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus de opbrengst voor de goede doelen horen we later.
0: Oké, nou dan ben ik heel benieuwd wat het gaat worden. Dankjewel Hilco en we spreken je dadelijk.

0: Ja, je zou maar zo'n dokter hebben. Moet je die clip eens een keer terugkijken. Dan zie je ze in een soort oerwoud lopen. En dan bij een soort kannibalen. Dan moeten ze in een soort kookpot gaan ze in. Nou, niet echt supergezellig, maar goed. Zo is het nou eenmaal. En dan komt de zanger van Dr. Jones komt binnen. En opeens mogen ze de pot uit. Ja, heel vreemd. Ik ga zonder eigen voorbereiding toch even vragen aan Hilke of Karel of jullie nog nieuws hebben op dit moment. Anders gaan we weer verder met muziek.
1: Ja, we hebben zo'n nieuws dat dadelijk komt er een toespraak ja. van de voorzitter. Ze waren nog op iemand aan het wachten en die is binnen. En dan over schat ik een paar minuten, hij loopt al richting het podium of in ieder geval aan het kijken hoe en wat. Dus verwachten dat dat snel gaat gebeuren.
0: Wat is de bedoeling? Willen jullie dat we die toespraak live op zender gaan doen? Of gaan we pas daarna erover praten?
1: Nee hè? Nee, we gaan er later nog met hem over praten.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. En het is goed vol op het Schouwburgplein, begrijp ik dus, qua publiek en alles?
1: Ja, met de café die erbij zit, zeg maar, het terrasje, zeg maar, is het wel gezellig. En ook de andere stukken waar de wandelaars aankomen lopen, zeg maar, de entree erlangs, zie je ook wel mensen staan. Dus dadelijk komen er ook wel mensen binnen. Vrijwilligers die rondlopen zijn, die hun dingetjes doen. Dus,
0: zie je, Karel, ook trouwens wandelaars binnenkomen, dat je echt denkt bij jezelf van, oh mijn god, hoe hebben ze het volgehouden? Dat ze echt helemaal kapot zijn.
1: Dat heb ik nog niet gezien. Maar dat zal zo wel een keer komen.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: De 40 en de 50. We hebben nu de 20-30 komt. Zijn allemaal wel binnen aan het komen. Ja. Dadelijk komen de 40 en 50. Ja, die hebben natuurlijk heel wat meer.
0: Maar de organisatie is wel streng. Dat het echt 5 uur moet je binnen zijn. En anders lig je
1: er. Ik weet niet precies hoe die is, zeg maar. Het duurt tot 6 uur. Maar
0: oh, 6 uur, pardon.
1: Ze dan 6 uur. Ja, maar ik weet niet of dan dan dat wij hier zijn. Hè? Dan, tot,
0: nou ja, we zijn er tot 6 uur op zender. Dus,
1: ja, daarom.
0: Oké, dankjewel Karel. Dan komen we straks weer bij je terug. Het wandelevenement is dus bijna afgelopen hier in Venray. Volgende week weer een andere wandeling. Dan is de avond vierdaagse in Venray. Die begint volgende week donderdag. Tot en met zondag. Ik heb jou afgelopen vrijdag bij Weekendkalender al het een en ander verteld. Hoe en wat. Daarna gaan we ons misschien wel een beetje focussen op het WK voetbal, wat in de Verenigde Staten volgende week gaat beginnen. En dan denk je ook weer van, het is trouwens ook een hele rare tijdstip dat wordt gevoetbald, heb ik gelezen. 9 uur 's avonds en ook 's nachts om 4 uur. Dus om een voorbeeld te noemen, wedstrijden worden elke half uur onderbroken, omdat in Amerika Fox, dat is de zender die het voetbal al daar gaat uitzenden, per se reclame wil uitzenden. En nou, dan gaan ze bij wijze van uitzondering bij alle wedstrijden elk half uur onderbreken voor Fox. Ja, het is echt triest. Maar goed, dat terzijde. Maar het WK voetbal gaat dus beginnen. En heel veel zangers zijn dus ook bezig met liedjes te maken. De een is mooier dan de ander. De een is verschrikkelijker dan de andere. Dit is van meneer Joling. En hij heeft het nummer gemaakt samen met ESPN. En dit is Rood-Wit-Blauw.

Gerard Joling die onlangs heeft aangekondigd dat hij voor de laatste keer... Ja, hij wil nog verder gaan zingen, maar dat is niet de bedoeling. Dat hij voor de laatste keer nog een heel grote optreden gaat geven volgend jaar. En dan wil hij eigenlijk in klein formaat, om het zo te zeggen, verder gaan optreden met diverse plekken en ook tv-dingen gaan doen. Maar goed, ik betwijfel even of hij er echt mee gaat stoppen. Gerard Joling hoorde hier bij ons, bij Omroep Venray Radio, om 3:58. Als je denkt van een hele andere stem, ben ik helemaal niet gewend. Nee, dat klopt, ik zit normaal op de vrijdag. Af en toe op zaterdag in blokjes en nu op de vrijdag. En dat heeft allemaal te maken met het meerdaags wandelevenement hier in Venray. En ik veronderstel, ik denk dat het wel goed geslaagd is. Maar we gaan straks van Hilco of Karel of beide daar meer over horen. Wat er dan te beleven, wat er dan allemaal gezegd is. Onze oosterburen in Duitsland, en dan heb ik nog Helene Fischer moet ik zeggen, treedt op in Nederland. En ook al uitverkocht. Ja, de slager leeft ook in Nederland. Gelukkig zeg ik erbij, ik ben best wel een slagerfan. Dit is Helene Fischer en haar grootste hit, Ademloos door die nacht.

atemloos door die nacht. En dat was Helene Fischer hier bij ons bij Omroep Venra Radio. Ben je misschien nog aan het wandelen? Dan wandel rustig verder. Niet te snel. Lekker rustig wandelen. Je hebt alle tijd nog. En dan gaan we hier verder van maken met de enige echte Vanessa. En dit is Cheerio.

En dat was die Cheerio van hier op Omroep Venray Radio. Ik wil je erop attenderen als je denkt van, nou, ik wil ook wel een aantal dingen zien. Onze tv-ploeg is momenteel nu op pad voor een verslag te maken van de derde en de laatste dag van de meerdaags wandelevenement. En als je dat wil zien, kijk op ons tv-kanaal. Ik weet niet of dat vanavond komt, en anders zeker morgen. Dan kun je een pressie zien van wat er allemaal is gebeurd. Best wel leuk om te zien hoe de mensen daarop reageren en ook waar ze vandaan komen en wat hun motivatie is en dergelijke. Goed, gaan wij door met de vier seizoenen. Dan denk je van, waar heeft Ber niet over? Maar als ik zeg de Four Seasons, oh ja. En dit is een van hun grootste hits. Oh, What a Night.

Hey, en toen hield de muziek er opeens mee op. Nou, heel fijn. Nou ja, oh what a night. Je kunt ook zeggen oh what a day. Want de computer zegt van zing zelf een liedje maar verder. Maar dat gaan we niet doen. Goed, het is 4:12. En dit is de nieuwste track die je nu laat horen. Van de enige echte, een van de zonen van de heer Vroger. Danny Vroger.

0: heerlijke muziek van Danny Vroger en een dame. Even kijken, wie was zij? Nicky van Wijk, nooit van gehoord, maar klinkt goed. Dat hoorde je hier bij ons om 4:15. We gaan weer naar buiten, richting Schouwburgplein. En daar vinden we de heer Poot. Hilco voor zijn vrienden. Hilco, en ik heb voor jou Lucia aan de telefoon.
1: Lucien, goedemiddag. De tweede helft is een kwartiertje oud, denk ik. Hè? Nog veranderingen in het team van SV Leunen?
2: We zijn 10 minuten bezig in de tweede helft en er zijn nog geen wissels gedaan en er is zojuist Hens gemaakt. Huh? Oh, Erik Beel is wel gewisseld en er is zojuist een Hensbal gemaakt in het strafschopgebied. Dus er wordt nu een penalty gegeven aan NLC die eigenlijk niet meer helemaal in de wedstrijd zat, maar die zich nu wel weer terug in de wedstrijd kan gaan spelen. En die penalty die wordt, as we speak, genomen. Scheidsrechter zet nog even de keeper op zijn plek. En de speler van NLC haalt uit en die gaat erin. En het is 2-1. Dus NLC weer terug in de wedstrijd.
0: Wordt wat spannend.
2: Tegen Leunen. Ja, dus het wordt nog spannend. Ja, ja. Zeker. Ja.
1: Een kleine domper, Lucien.
2: Ja. Zeker, zeker. Was eigenlijk niet nodig geweest, maar de hensbal doe je weinig aan. Dus vandaar dat de spanning weer helemaal terug is in de wedstrijd.
1: Een wake-up call, kunnen we het ook noemen, hè, voor Leunen?
2: Laten we het hopen dat het is. Ja, ja, zeker.
1: We spreken je later zeker, weer. Ja. Eugène, tot zover bedankt en succes met de ploeg.
2: Yes, dankjewel. Hoi, hoi.

Blondie hoor je en Denis, Denis. Heeft het over Denis? Geen idee. Dat hoor je hier bij ons, bij Omroep Venray. We zijn nog tot 6 uur op zender. Met allemaal veel reportages over het meerdaags wandelevenement. En ook over het voetbal, wat ik geloof in het plaatsje Zijtaart plaatsvindt. Waar ligt Zijtaart eigenlijk? Dat zoeken we op. Heb ik straks nog heel wat meer tijd over, straks na 5 of zo, dan kan ik ook nog wat tips geven voor agenda voor de komende dagen. Als je weer zin hebt om ergens heen te gaan. Nou, Bernie is niet voor een gat te vangen. Ik heb voor jou dan ook heel wat agenda, want we krijgen zoveel berichten binnen. Heb je trouwens zelf een agendapunt waarvan je zegt van nou, dit gaan we binnenkort organiseren en ik zou eigenlijk willen dat er meer mensen komen en dat iedereen dat een beetje weet. Nou, mail ons via info@omroepvenray.nl. info@omroepvenray.nl. En dan gaat het richting mei en weekendkalender en ook op de sites en dergelijke. En dan komt het helemaal goed.

echt heel lang geleden, jaren 60 dacht ik nog wel, toch wel, hè? Chubby Checker en Let's Twist Again. Nou, ik kan helemaal niet twisten. Tenzij ik veel gedronken heb, dan is Bernie in een hele andere staat. Maar goed, daar gaan we verder niet op in. Als ik naar de klok kijk, zijn we bijna richting reclame, nieuws en reclame. Dus daar gaan we even voor wijken. Daarna zijn we weer terug met het vervolg van het meerdaags wandelevenement hier in Venray. Ik zou zeggen, blijf zeker wel luisteren. En ik geef het nogmaals als resume mee. Dat wil je wat mee, er wat van kijken, dan kijk via Omroep Venray Televisie. Daar gaan wij vanavond sowieso. Deel 2 is nog steeds op zender. Heel leuk om te zien. Mijn collega Elisabeth Lucassen is dan met Geert Arts onderweg. En zeer leuke reportages. Wat er vandaag allemaal is gebeurd, allemaal een beetje een samenvatting, dat ga je ook nog meemaken. Goed, trouwens, meer wandelen is er volgende week weer, hè? Volgende week donderdag. Dan begint weer de avondvierdaagse in Venray. Tot en met de zondag. Daar heb ik je wat meer over verteld bij Weekendkalender. We gaan er even uit, dus.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mullen gewoonweg niet missen.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Ja, welkom en we zijn weer terug hier bij Omroep Van Rij om 4:03.
1: Bernie Hoevenaars.
0: En dit zijn The Cause en Shine a Light.

De Cors en Shine a Light. Maar als je buiten bent overdag en je loopt dan rond, heb je geen leg nodig. Want dan vragen we alleen aan meneer Kivon, oftewel André van Duin. En die zegt dan, de zon schijnt voor je, als de zon schijnt.

0: André Verduin hoort u, als de zon schijnt is het leven mooi. Lucien, is het leven ook mooi waar jij nu maar staat langs de lijn? Gaan ze de mensen een beetje nog geloven?
1: Het is nog steeds mooi, maar het is wel, blijft wel onverminderd spannend. Het is nog steeds 2-1 en NLC krijgt nu een hoekschop. We hadden net twee nieuwe spelers ingebracht, weer wat verse krachten erin gekomen. Gijs Timmermans en Rens Klaassen. Rens Klaassen die liep zojuist door en maakte een mooi schot, die ging net over. En nu zijn we weer aan de andere kant. En NLC gaat nu een corner nemen. En die leggen ze scherp voor. Zo. En Tim Jacobs pakt alweer de bal. Hij heeft echt wel... is al de derde, zeker de derde goede redding die hij maakt deze wedstrijd. Eerst hadden het ook al twee hele goede reddingen. En gelukkig is niks aan de hand. Hij bleef even op de grond liggen. Maar hij staat weer op. Hij staat weer. Dus het spel kan weer verder.
0: Hoeveel minuten nog op de klok, Lucien?
1: Op de klok hebben we nog 11 minuten plus extra tijd. Ja, dus het is nog... het duurt nog even, deze tweede helft. Blijft nog even zeer spannend.
0: Nog eventjes billen knijpen voor SV Leunen.
1: Ja, eventjes billen knijpen voor SV Leunen, ja. Ja, ja. En dan zie je die... Die blijven lopen, die blijven gaan nu natuurlijk. Hè. Die ruiken een kantje.
0: Ja. Hey, we spreken je dadelijk weer, Lucien.
1: Yes, prima. Tot zo.
0: Hoi. Tot zover bedankt. Hai, hai.

dat wel eens. Als je zo aan het rijden bent, s'avonds laat of zo. Tenminste, ik heb dat wel eens als ik vanuit Hilversum terug naar Venray rij, dat ik er een bepaalde stemmen hoor. Ja, niet denken dat Bernie nog echt geworden is, maar goed, dan ben je er wel eens aan denken. Julia de Werding hoorde je. En dit was Stimmen in Wind. En uit Nederland krijgen we nu de drie J's voor jou.

Beetje tegenstrijdig, hè? Ik moet vluchten om bij jou te blijven. Goed. Dit waren de 3J's, hun nieuwste track. En dat heette Los Vast. Dat is nog een programma van vroeger op Hilversum 3 met Jan Rietman. Voor de wat oudere luisteraars onder ons, die kennen dat nog wel. Goed, dan naar een dame die een hele zware tijd achter de rug heeft. Of misschien nog maar steeds heeft. En zij komt uit Lommel. Dat ligt in België, over de grens, bij Valkenswaard, die kanten. Haar man is toen overleden en ze heeft een tijdje rustig aangedaan. Nu begint ze weer met optreden. En dit was een van haar grootste hits in het verleden. Honeybee.

als een meisje dat tegen jou zegt, toch? Hey, can't you see, honeybee? Belle Perez hoorde je en dit was Honeybee. 8 minuten voor 4:30. Je luistert naar Omroep Van Rij met het meerdaags wandelevenement. Loopt bijna op zijn einde en je gaat er straks nog meer over horen. Dit is meneer Lee Towers.

0: Ja, dames en heren luisteraars. Wij gaan terug naar Seitaart. Onder de rook van Veghel speelt Leunen een belangrijke wedstrijd. En we hebben daar Lucien Peters die voor ons de wedstrijd bekijkt en verslag doet.
1: Ja.
0: Dat klopt ook, Lucien?
1: Ja, het is, we zitten in de, ruim in de blessuretijd. Ik denk een minuutje of 4 ondertussen. Staat de klok al stil. Het is nog steeds 2-1 voor Leunen. En de wedstrijd gaat nog onverminderd fel door. Van twee kanten. En nu weer een lange bal van NLC naar voren. Die even weggekopt wordt. Maar de terugkomende bal die is ook weer voor NLC. En ze leggen opnieuw de bal erin. En Nick Klassen kopt de bal tot ingooi. En dat is een ingooi voor NLC vlakbij de hoekvlag. Ja, dit is nog even heel spannend hier op het, welke kant het op gaat vallen. Kijk, er moet altijd een winnaar komen vandaag. Dus mocht NLC nog scoren hier ergens in die laatste minuten, dan komt er nog een verlenging aan vast. Er komt nog een voorzet van de NLC, die wordt weggekopt. Tom Rienstema. En de bal wordt opgepakt door Mees Scholten en die trapt de bal naar voren richting Jordi Hatto en de bal gaat uit. En dus een ingooi voor NLC op de middenlijn ongeveer. En de bal wordt weer opgepikt door weer de Mees Scholten. En die weer onderschept. En NLC is weer, speelt de bal breed rondom de middenlijn en trapt de bal weer naar voren. En Tom Rienstema kopt de bal weer weg. En wederom wordt de bal opgevangen door NLC. NLC legt de bal weer naar voren erin. En Tom Rienstema ruimt wederom op. Het is, ik wil het geen prijsschieten noemen, maar het gaat wel echt die kant op. En de bal wordt weg. Dit was nog even een spannend momentje. De bal die viel stil op de grond voor Rens Klaassen. En die trapt de bal weg. En daar komt nog een hoekschop aan voor NLC.
0: Oei.
1: Ja. Oei, oei, oei. Ja, het blijft spannend. En het publiek roert zich hier langs de kant. Ja. De keeper van de NLC gaat zelfs mee naar voren. En die wil, dat is zo'n momentje in de corner wordt genomen op dit moment. En de speler van de NLC kopt de bal en Tim Jacobs tikt de bal. Net weg. Nee, het is toch gewoon een doeltrap voor Leunen. Doeltrap voor Leunen. Ja, met hoeveel tijd zullen we nog hebben? Het kan nooit meer heel veel zijn. En Tim Jacobs legt de bal rustig neer. En gaat de doeltrap nemen. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Hij laat nog even doorspelen. En Tim Jacobs trapt de bal naar voren. Waar Jordi Hatto de bal aanneemt en wordt een ingooi weer voor Leunen langs kan. Leunen zou dit gewoon eigenlijk uit moeten kunnen spelen, maar het blijft gewoon onverminderd spannend tot het einde. Ja, en er wordt een ingooi richting Mees Scholten. Mees Scholten, en dan gaan de bal. Oh, en Rens Klaassen onderschept en een heel goed gezien van de scheidsrechter. Hij geeft voordeel. Leunen raakte de bal kwijt. En Leunen krijgt alsnog een vrije trap. Op de middenlijn ongeveer. En die gaat Tom Rienstema nemen. En die trapt die helemaal naar buiten. Naar Rens Klaas. En die gaat, gaat op avontuur met de bal. Gaat het strafschopgebied in. Jordi gaat toe. Nee, mist hem. En Gijs Timmermans aan de bal. En die maakt Hens. Die maakt Hens aan de bal. En NLC gaat nog één keer de bal naar voren rossen. De nummer 17 van NLC gaat de bal naar voren rossen. Dat gaat hij nu doen. En het blijft. Dat is heel mooi opgeruimd door Mees Scholten. En de bal wordt aangenomen door Jordi Hatto. En die legt hem heel mooi breed op Nick Klassen. En Nick Klassen die kan verder naar voren en die kapt de bal naar binnen. Houdt de bal nog steeds in bezit. Nee, onderschepping van speler van NLC. En Leunen verovert de bal en is hem weer direct kwijt. En dan gaat een lange bal. Lange bal naar voren. Rens Klaassen. En een schot van NLC en het gaat over. En er is een doeltrap. Doeltrap voor NLC. En het is nog steeds niet afgelopen hier. Leunen gaat een doeltrap nemen. Het scheidsrechter kijkt wederom op zijn horloge. Ja, het spel heeft wel een aantal keren stilgelegen. Ja, het, is nog, gaat nog steeds, het gaat nog steeds onverminderd door hier. Het scheidsrechter gebaart naar Tim dat hij de bal moet spelen. Naar Tim Jacobs, de keeper van Leunen. Trapt de bal naar voren. Mee schoot de kop de bal door. En Jordi had toe ook weer. En Timo Scholte aan de bal. En Timo Scholte die verliest helaas de bal weer. Dus moet weer opnieuw op jacht achter de bal aan. En nee, jongens gaan helemaal leeg, spelen zich helemaal leeg in deze laatste fase van de wedstrijd. Hopen we tenminste dat dit de laatste fase van de wedstrijd is. Het gaat, NLC heeft weer de bal terugveroverd. En die steekt midden door het veld over. Steekt midden door het veld over, legt de bal naar voren. En wordt weer onderschept door Tom Rinsema. Die in de tweede helft heel goed zijn mannetje staat erachter. En NLC trapt de bal. Pure vermoeidheid over de zijlijn. En Leunen mag nog een keertje gaan ingooien. In de, nou wat zullen we zeggen, 98e minuut ongeveer dat we zitten. En Simon Scholten wordt nog eens onderuit gehaald. En mag nog een vrije trap gaan nemen. Nick Lassen pakt die bal snel op. En hij ziet Gijs Timmermans staan en Jordi Hattou. Jordi Hattou loopt naar buiten. Timo Scholten krijgt de bal, krijgt weer een duwtje en krijgt weer een nieuwe vrije trap. Zo schuift Leunen langzaam op richting de 16 meter van NLC. En die, wie gaat die bal nemen? Die gaat, Nick Lassen neemt de bal kort. Speelt hem naar Gijs Timmermans. Weer terug naar Gijs Timmermans. Gijs Timmermans legt de bal breed naar de andere kant, naar Jordi Hattou. En Jordi Hattou gaat het duel aan. En legt de bal nog één keer breed. En verliest helaas de bal weer. En NLC kan weer uitverdedigen. Mees Scholten onderschept de bal. Waardoor NLC nog niet uit kan verdedigen. En het is heel veel vermoeidheid is er in het spel. Dat zie je wel aan hoe het nu gaat. We zitten ondertussen... Het is afgelopen. Leunen promoveert.
0: Yes.
1: 100 minuten ongeveer. Hele spannende tweede helft is er nog geweest. Ja. Dus wij gaan de bloemen halen voor de jongens.
0: Proficiat, Luciaan. Mooi dat het dan de 2-1 winst over de strepen hebben gehaald. Dat de jongens ervoor gevochten hebben. En, dank voor jouw bijdrage en succes voor volgend seizoen alvast.
1: Ja, dankjewel hè.
0: Oké.
1: Hoi hoi.
0: Hier ze.

is niet echt de originele versie volgens mij. Wel de groep, maar het klinkt heel anders. Maar goed, wij hebben het gehoord. Making Your Mind Up. En dat was uit de UK. Bucks Fizz. Om 5 minuten over 4:30.

No Time for a Tango hoorde je. En dat was van Snoopy. Dat hoor je eigenlijk nooit meer op de radio. Kan ik me wel voorstellen. Sommigen houden ervan, sommigen houden er niet van. Maar goed, dan heb je het bij ons in ieder geval wel gehoord. Als jij denkt van nou, er is eigenlijk niks meer wat ik kan gaan doen na het meerdaags wandelevenement. Nou, in ieder geval voor vandaag niet. Dat kun je wel. Ik zoek het te zoeken, maar ik kan het niet vinden. Even kijken, wat was het ook alweer? Nee, dit was het niet. Nou, ik wou je iets vertellen, maar waren het niet dat, dat de computer zegt van... nou, Bernie, je mag het even lekker helemaal zelf doen. dan ga ik je wel vertellen wat er op de maandag is. Want daar kun je ook wat doen. En dat heeft ook met sport te maken, want vanaf morgen tot en met zondag start het 32e Ideco Energie Open Tennis Toernooi. En dat is op het tennispark in IJsselstein. En tijdens dit toernooi strijden dan tennissers uit Noord-Limburg en Oost-Brabant een week lang in verschillende categorieën tegen elkaar. En op de finale dag, daar wordt het een echte, zoals het hier in de persbericht staat, een echte mini-Wimbledon-sfeer. Met stoelscheidsrechters, een prijsuitreiking en een loterij. Staat alleen niet bij wat je kunt winnen. Maar goed, dat moet je er even bij denken. Sportlaan 8, dat adres moet je even onthouden. Daar vindt het allemaal plaats in IJsselstein.

0: in de lijsten. Hoog in de lijsten van onze oosterburen Anna Perka. En es fängt alles erst an. Oftewel, vertaald in het Nederlands, het begint nu pas. Nou, dat is bij het meerdaags wandelevenement denk ik wel anders, Helco, toch?
1: Ja.
2: Sorry, Benny, wat zei je?
0: Nou, ik had net een liedje gedraaid. Es fällt alles erst an, oftewel, het begint nou net. Maar bij het meerdaags wandelevenement is het eigenlijk net andersom, toch?
2: Hier bij het meerdaagse wandelevenement loopt het een klein beetje tot zijn einde. Er moeten nog wat wandelaars binnenkomen. Tot 6 uur kunnen ze er binnenkomen. Tegenover mij staat Matt, de voorzitter van het meerdaagse wandelevenement. En Matt, ik denk dat jij toch wel een trots man bent, hè?
1: Zeer zeker. Ik ben echt een trots voorzitter op dit moment. Maar ja, ik ben van de ene kant ook vrij realistisch. Dat is niet alleen mijn succes, maar zeker het succes van alle vrijwilligers.
2: Ja, je noemde vrijwilligers al, heel belangrijk, hè? En zeker de vrijwilligers van de sfeercommissie, hè? Die hebben het uitstekend voor elkaar.
1: Ja, zeker, zij zijn ook belangrijk. Maar de route uitpeilers zijn belangrijk. Evenementen zijn, voor mij zijn ze allemaal even belangrijk. Maar de sfeer is natuurlijk heel belangrijk. En dat het goed doorgaat. Ja, zie je nu ook wel, de sfeer zit erin. Mensen blijven hangen. Komt met een lach binnen, heerlijk.
2: Ja, als we terugkijken naar die 3 dagen, je zei het al, ik mag tevreden zijn. Weer een record aantal deelnemers, hè?
1: Ja, we hebben natuurlijk afgelopen woensdag maakten wij bekend dat de voorinschrijving al een record was. We hadden toen al het gevoel, we gaan wel over het aantal van vorig jaar heen. Nou, voor mij was het vandaag zelf ook een verrassing, omdat de jongens van de start-finish, die hadden alles in een envelop en tegen niemand wat gezegd. Dus voor mij was het ook een complete verrassing dat we naar de 4049 gingen. Maar dat is gewoon hartstikke mooi om mee te maken.
2: Vandaag mocht de jeugd ook meelopen, dat heb je gezien. Heel veel jeugd liep er mee. En nog een leuk verhaal, de jongste deelnemster, die was er ook, hè?
1: Ja, vanmorgen werd ik er zelf even bij gehaald. De jongste deelnemer, die liep de 5 kilometer, papa en mama. Nee, sorry, oma en moeder met een kleinkind van 2 maanden. Nou, dat was de jongste deelnemer vandaag. Nou, geweldig toch?
2: Ja, de moeder hebben we ook gesproken. Die is ook besmet met het wandelvirus. Die liep al 4 jaar mee. En ze gaat natuurlijk overbrengen op haar kind. Even kijken. Meer dan 4.900 deelnemers.
1: Ja, sorry, 4.049.
2: 4.049, oké. Okay. Een beetje overdrijven mag, hè. Waar houdt het op, denk jij?
1: Ja, dat is voor ons ook een vraag. Ik hoop dat we niet te snel groeien. Want dat is natuurlijk voor ons als organisatie een enorme uitdaging. Mooi zou zijn als je ieder jaar een stapje maakt. Schieten we meteen door naar 10.000, dan hebben we best wel een uitdaging om dat allemaal goed te organiseren. Met de rustplaatsen, met de routecommissie, ook het evenemententrein. Dat wordt dan een enorme klus en ik weet niet of we dat echt allemaal aan kunnen.
2: Ja, in die 7 jaar hebben jullie natuurlijk het wandelevenement wel op de kaart gebracht.
1: Zeker. En als bedankt met een grote dank aan de PR-commissie. Michel heeft ervoor gezorgd dat hij ambassadeurs in alle provincies creëerde. Niet alleen in Nederland, maar zelfs ook in België. En dat zie je nu terug, want je ziet op het kaartje zie je echt overal mensen uitkomen. Zelf zag ik tot mijn grote verbazing 2 mensen uit Frankrijk en Engeland en Spanje. Nou, hoe internationaal willen we zijn?
2: Ja, lekker toch? Ja. Het aantal ambassadeurs die groeit ook, hè? Ja. Michel.
1: Ja, zeker. Daar zijn ze trots op. En terecht trots, want daar heeft hij alleen maar bewerkstelligd. Er zitten op dit moment op 13 ambassadeurs en die zitten verspreid over Nederland en België. Nou, en die olievlek die gaat alleen maar door, dus dat is alleen maar goed.
2: De muzikanten uit Nijmegen die gaan de boel inpakken. Jullie dadelijk ook, hè? Wat staat er nog te verwachten? Want alles moet afgebroken worden.
1: Ja, en dat is dadelijk de volgende klus die wij, of de volgende uitdaging. Nou, als je hier denk ik over een uurtje of 3, 4 bent, dan is hier het hele plein leeg. Dadelijk gaan we met alle vrijwilligers die terugkomen van het uitpeilen en van de sfeercommissie, start, finish, noem maar op. Beginnen we met opruimen. Stagegroep komt straks, gaat afbreken en we gaan het plein schoonvegen, om het zo maar te zeggen.
2: Ook dat doen de vrijwilligers met een lach, hè?
1: Ja, met een lach. Straks nog even samen een hapje eten hier bij Hulsman. En dan een lekker potje bier erbij. En dan daarna krijgen we rust.
2: En dan is het binnenkort weer evalueren.
1: Ja, inderdaad. En dat doen we dan op een mooie locatie. Ik wil bij ons, zeg maar, Omroep Venraai. Gelukkig mogen we daar zitten. En dat vind ik ook een mooie combinatie. Want zij doen ook heel veel om ons in het nieuws te brengen.
2: Fijn om te horen, Matt, is dat. Even kijken, ja, we kunnen afsluiten. Je bent tevreden. Zijn er nog dingen tegengekomen waarvan je zegt, nou, daar moeten we nog van leren?
1: Natuurlijk, ieder jaar kijk je scherm naar je organisatie en wat er allemaal gebeurt. We hebben een paar aandachtspunten en daarvoor ook de evaluatie vrij snel naar het evenement, want dan zit het nog allemaal vers in je geheugen. samen met de mannen en vrouwen die we in het bestuur zetten, kritisch kijken van wat hebben we allemaal ontdekt. Nou, daar gaan we aan werken voor het volgend jaar weer.
2: Mart, ik wil je bedanken voor de fijne samenwerking. Voor straks heel veel succes met afbouwen en eet smakelijk hè, met z'n allen.
1: Zeker, zeker. Bedankt. Graag gedaan.
2: Doe het even met mijn linkerhand. Oké. Dat was die Benny. Een hele trotse voorzitter. En ja, wat ik al eerder zei, de laatste mensen die komen binnen. De muzikanten die ruimen hun spulletjes op. En dat was het eigenlijk hier zo.

0: Nico Haak en langzaam sneller gaan. Je moest soms weten wat we hier buiten de uitzending doen. En ik ben blij dat dat nooit op zender is. 5 minuten voor 5. We gaan nog 1 keer naar de locatie op het Schouwburgplein. Hilco en Karel en Joop zijn er nog. Ik ga het nog een keertje vragen, maar loopt het plein echt helemaal leeg? Is er echt helemaal niemand meer onderhand?
1: Nou, ze zijn ook een beetje aan het afbouwen hier zo. Want dat hoorde je in het gesprek met de voorzitter, Matt. Ja, ze moeten alles weer schoon hebben. Want morgen staat de markt hier natuurlijk weer.
0: In een regenachtige dag hebben ze voorspeld morgen. Dus ja, dat is wel triest weer. Maar goed.
1: De laatste deelnemers die lopen binnen, Benny. En ze mogen tot 6 uur binnenkomen. Mm-hmm. En dan krijgen ze nog een medaille.
0: Het is niet zo strikt als
1: een groot succes geweest.
0: Ja, het is niet zo strikt zoals in Nijmegen. Want daar zijn ze heel strikt op de tijd. Maar dat zie je gelukkig niet.
1: Het is ook geen wedstrijd, hè?
0: Nee, dat klopt. Maar goed, in Nijmegen is ook geen wedstrijd. En daar zijn ze wel streng met de tijden. Dus ja. Joop, Hilco, Karel en ik weet niet of ik nog iemand ben vergeten. Hartstikke bedankt voor de dag op de locatie. Dat mag wel gezegd worden. Karel, als het goed is, zie ik jou straks hier nog even in de studio voor een interview, begrijp ik?
2: Ja, ik ben bezig met de trainer van Merso te bereiken. Want die speelt natuurlijk ook een wedstrijd. Ik heb nog geen gegevens binnen, maar zodra ik meer weet, misschien kunnen we dat nog heel even in de uitzending meekrijgen. Dat hopelijk ook Merslo doorgaat naar de vierde klasse. Dus.
0: Oké, dan gaat het dus ook net zoals bij die andere wedstrijd om je moet winnen of anders wordt het verlengen, begrijp ik.
2: Ja, en ik kan hem niet bereiken. Ik heb een beetje het idee dat hij of aan het feesten is... of niet aan de dingentelefoon wil komen, of dat hij in verlenging is.
0: Nou, dan gaan we dat wellicht in het laatste uur dan nog horen. In ieder geval, dank je wel, Karel. In ieder geval, Hilco, dank je wel. En Joop, dank je wel. We gaan elkaar weer zien. En wellicht tot heel snel weer.
2: Jij ook bedankt.
0: Ja, en Karel, tot zo dadelijk. Dat was het live vanaf het Schouwburgplein. We hebben dus nog wel wat wat betreft voetbal. Als het goed is, komt Karel dan straks even langs. Je hoort het hem zeggen. Nu gaan wij er even uit voor wederom. We gaan wederom boodschappen doen. Ik denk dat het over asperges gaat. het NOS-journaal en wederom reclame. En dan zijn we nog terug voor het laatste uurtje. Over het meerdaags wandelevenement. Alhoewel we daar niet meer heel veel info over hebben. Maar sowieso nog wel over de sport. Tot zo dadelijk.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
8: Mam? Ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
11: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
10: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

of ze daar gelijk in hebben, hoor. Ik kan uit ervaring spreken en ook andere kennis die ik ken. Als je een relatie hebt of verliefd bent, of alles dan automatisch gaat. Nou. Maar goed, René Vroeger en Welen, dat hoorde je als eerste in het laatste uur van een speciale uitzending die Omroep Venray Radio maakt over het meerdaagse wandelevenement. Meer dan 4000 deelnemers hebben meegedaan. En Hilco zei terecht in het interview van waar gaat dit heen? Hoe hoog gaan we nog? We wachten het af hoe het volgend jaar gaat lopen. Ik ga er ook even op attenderen dat Omroep Venray Televisie ook een reportage laat zien ook van de derde dag van vandaag dus, van wat er allemaal gebeurd is hier in het Venrayse tijdens het meerdaags wandelevenement. Je hebt gisteren en eergisteren dag 1 en 2 al kunnen zien. En als het goed is vanavond of anders morgen kun je dat op ons tv-kanaal zien. Wat gaan we in dit laatste uur doen? Nou ja, uur. We hadden zoveel reclame dat we nog maar 51 minuten hebben. Of 50 minuten zelfs. Wij gaan, als het goed is, misschien nog... Karel komt misschien nog in de studio die iets gaat vertellen over SV Merselo. Maar sowieso wil ik jou een beetje vooruit met jou vooruitblikken op wat er allemaal te beleven valt hier in Venray de komende dagen. Zoals je weet doe ik weekendkalender. En we krijgen echt enorm veel agendaberichten binnen. De ene wat uitgebreider dan de andere. Je hebt ook mails waarin twee zinnetjes staan van... hoi, kun je dit erop zetten? Zo laat en zo laat, dank u. Nou ja, dat is wel heel kort. Dus dat soort dingen maken we dus ook mee. Wij gaan jou dadelijk dus... of ik ga je zo dadelijk in het komende uur een beetje wegwijs maken... hier uit onze regio van wat er allemaal te beleven is. Dus dat gaan wij doen. En ook natuurlijk muziek zoals deze van Dan Hartman. And I Can Dream About You. Nou, droom maar niet over mij, want dan krijg je kop. Omroep Venray Radio is dit om 5:10.

En dat was helemaal I Can Dream About You. Hoorde je hier bij ons om 14 minuten over 5. En je luistert nog steeds naar Omroep Venray Radio. We zijn er nog tot aan 6 uur. En ik ga je een beetje wegwijs maken van wat er allemaal nog in Venray de komende dagen allemaal gebeurt. Ik heb al eerder verteld, het tennistoernooi in IJsselstein vindt plaats. Maar er is natuurlijk nog veel meer. En dat ga ik jou ook vertellen. Morgenavond vindt er een snoepjesconcert plaats. Dan moet je niet denken van, ah, ik krijg een hele hoop snoep, dus ik neem een draagtas mee en ik gooi er alles in. Nee, dan kom je bedrogen uit. Het heet in ieder geval de Snoepjesconcert. Het vindt plaats met een Oesterham in Oostrum. Het is een muzikale optreden van klassenorkest onder leiding van Sandra Lucassen en enkele leerlingen. Dan Beedit en ook SMT onder leiding van Hub Nickel horen wat zij hebben geleerd. En het concert is onderdeel van het muziekeducatieproject, waarbij kinderen op een speelse manier kennis maken met muziek en ook samen spelen in een orkest. Dus een beetje het saamhorigheidsgevoel. En dat vindt plaats dus in de Oesterham aan de Watermolenstraat 1 in Oostrum morgenavond. En dat is om 7 uur het geval. Hier in Venray is morgenavond weer een Alzheimercafé. Dat plaatsvindt bij de Kemphaan. En het thema ditmaal is als je zelf niet meer kunt beslissen. En notarissen Minette van Bergen en Olga Roffers van notariskantoor Zwart op Wit vertellen over juridische financiële zaken die geregeld moeten worden wanneer iemand dementie krijgt en zelf minder goed beslissingen kan maken. En de bijeenkomst vindt dus plaats in de Kemphaan. En dat ligt aan het Kennedyplein 1 in Venray. En het begint om 7:30. Dan ben je daar welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Ja, en ik had een heel leuk liedje klaarstaan. Waren het niet dat de computer zei van... hey Bernie, misschien is het leuk als je zelf ook een liedje gaat zingen. Dat is niet echt de bedoeling. Nou, ik ga het nog een keer proberen of dit gaat lukken.

waar die woorden horen. Dan moet ik gelijk denken aan een programma van vroeger, wat op NPO 3 werd gezonden, gepresenteerd door Paul de Leeuw, de Waar die woorden show. Dat is totaal geflopt. Maar weet je trouwens wie dit hebben gezongen? Je denkt bij je eigen van, nou, dat zullen wel, weet ik veel, van een, weet ik veel wat zijn. Nee, dit is, dit waren Gert Verhulst, die ken je wel, hè? Die altijd met Samson vroeger, is de baas van Studio 100. En, even kijken, en James Cook. Ze zijn vette vrienden van met elkaar. En nou, die hebben dit gemaakt. En dat had te maken met een tv-programma op de zender Play. Dat is een commerciële zender in Vlaanderen. Dat dus daarover. Ik dacht, het is leuk om het dus hier te draaien. Dan, we hebben nog veel meer waar je deze week naartoe kunt gaan. Bijvoorbeeld overmorgen, dinsdag, dan organiseert de gemeente Venray een focusgroep bijeenkomst over het accommodatiebeleid onder het motto bouw mee aan een verbonden Venray. En inwoners, verenigingen en andere betrokkenen kunnen dan meedenken over de toekomst van ontmoetingsplekken en accommodaties in onze gemeente. En de inbreng doet mee bij keuzes maken voor de toekomst van Venray. En die bijeenkomst is dus dinsdagavond, overmorgen dus, bij de bibliotheek van Venray aan het Gouden Leeuwpad 3. En het duurt 's avonds van 7 tot 9 uur. Dus dat is ook leuk om te weten. En verder bij de bibliotheek, maar dan woensdag, dan begint de cursus Digisterker, beter computeren. En in 3 bijeenkomsten leer je dan hoe je online zaken met de overheid kunt regelen, zoals inloggen met DigiD en het gebruik van Mijn Overheid. En de cursus is gratis en vindt dus ook plaats bij BiblioNu aan het Gouden Leeuwpad 3 in Venray. En dat is 's middags van 2 tot 4 uur.

Brooklyn hoor je. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is lekkere muziek. En ze heeft het heel makkelijk. Let's see. Laten we zien hoe we het verder gaan doen. Zo kun je het een beetje vertellen. 1 minuut voor 5:30 is het daarmee geworden. Ik heb een ander agenda-tipje waar je naartoe zou kunnen gaan. En toe kunt gaan. Ja, dat gaat over een lezing die komende donderdag gaat plaatsvinden. Ook bij Bibelu nu. Ze doen veel daar. De lezing Opvoedstof. Emotieregulatie bij kinderen, zo heet die lezing. En je krijgt dan inzicht in hoe emoties bij kinderen ontstaan en hoe gedrag hiermee samenhangt. En er wordt ook uitgelegd hoe het lichaam reageert op boosheid, verdriet en overprikkeling. En hoe je als volwassene hierop ondersteunend kunt reageren op de kinderen. En de lezing wordt verzorgd door Suzanne en Anne-Lou van praktijk Just See Me. In Bibliotheek Nu, daar vindt het allemaal plaats. En dat ligt in het Gouden Leeuwpad 3. Ik heb het al een aantal keren gezegd, maar dus is voor de zoveelste keer Gouden Leeuwpad 3 in Venray. En dat is 's avonds van 7:30 tot 9:00. En hier zijn kosten aan verbonden.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou goed, heel veel horloges zeggen er is geen TikTok, TikTok meer. Dat wordt allemaal batterijen en zo. Donnie hoorde je onder andere samen met... ik had het net hier op het scherm. Nou, geloof mij, Donnie in ieder geval. En nog een dame die het ook heel goed zong. Dan ga ik jou nog verder vertellen wat er de komende week hier in Venray te beleven. Bijvoorbeeld, ik heb het al een paar keer aangestipt in de uitzending van vanmiddag. Dat vanaf donderdag, komende donderdag, de 11e tot en met zondag de 14e juni weer de avondvierdaagse Venray start. En dit is dan de 66e editie van dit evenement. 4 dagen lang wordt er dan ook gewandeld in en rond Venray. En dat zijn afstanden van 3, 5, 10 en 15 kilometer. En dan volgende week zondag, dan zijn er ook nog routes van 20 en 25 kilometer waar je aan mee zou kunnen doen. En inschrijven kun je doen op hun website. Dat is a4d.nl. A4d.nl. Of je kunt ook mailen, staat weer bij. En ja, nu heb ik wel veel meer tijd om wat te vertellen. Bij Weekendkalender zit je altijd een nokje vol wat betreft agenda. Nu kan ik wat meer vertellen. Je kunt ook dus e-mailen naar contact@a4d.nl. contact@a4d.nl. Let op, er zijn kosten aan verbonden. Wil je hier aan meedoen? En de start en finish zijn net zoals bij het meerdaagswandel-evenement op het Schouwburgplein in Venray.

Lijkt me heel gezellig in Griekenland. Dit was Nicole Alain in Griekenland. Volgende week vrijdag zijn er twee bingoavonden waarvan wij weten dat die worden gehouden. Namelijk in Blitterswijk een bingoavond in de zaal. En tijdens die avond wordt er dan bingo gespeeld met mooie prijzen, staat in het persbericht. En staat de opbrengst in het teken van een goed doel. En aanmelden kan bij Café de Zwart. En er staat bij in het persbericht alleen contant. Dus pinnen, dat kun je vergeten. Dus alleen contant. En de bingoavond vindt plaats in de zaal in Blitterswijk. En dat ligt aan plein 4, al daar. En dat begint 's avonds om 7 uur. En er zijn dus kosten aan verbonden, zoals ik al net memoreerde. Hier in Venray is ook een bingoavond volgende week in WOC Het Schupke. En die even kijken, daar zijn ook diverse prijzen te winnen. Velderse Kleffe 70B in Venray. En die bingo is dan om 19:30. Dadelijk ga ik even iets draaien wat ik helemaal niet gepland heb. Maar ik kreeg net telefoon van Marjolein Jansen hier uit Venray. Ga ik je zo iets meer over vertellen. Eerst gaan we naar Silvio Pizzoli en Around the World.

Silvio Pozzoli. En dit was I Want My Dream. Marjolein Jansen, die had mij net gebeld, zo'n kwartier geleden. Een heel verhaal, Marjolein. Maar ik ga het niet allemaal vertellen, want er was al heel veel. Maar het komt er een beetje op neer. Ze zit het programma luisteren. Het viel haar op dat ik af en toe wat Duits muziek draai. Ja, dat klopt. En ze vertelde mij dat ze 3 dagen lang heeft gewandeld op de 20 kilometer. Ze was heel tevreden. Ik heb nog gevraagd, ben je in de uitzending? Maar dat wou ze niet, te verlegen, zei ze. Maar ze kon wel lang praten met mij. Maar goed. Maar ze was ergens en ze weet niet meer waar. En toen hoorden ze een liedje, maar ja, ze hoorden het maar heel eventjes. En ja, moet zo verder wandelen. En dan vroeg ze mij van, zou je dat nog eens willen draaien op de radio? Dan ben ik niet de beroerste. Het is geen verzoekplatenprogramma. En ik heb al best veel Duits gedraaid. Maar goed, Marjolein, deze komt dan speciaal voor jou. Ze wou Klaus en Klaus horen. En An der Nordseeküste. Zet de radio maar even harder en geniet ervan. Omroep Fanra is dit. 14 minuten voor 6.

Klaus en Klaus hoor je. En aan der Noordzeekusten. Daar zijn nog wel andere plekken waar het toch gezellig is hoor. Kan ik je melden. 6:10. Ik wil even attenderen op volgende week zaterdag. Dan vindt op het Schouwburgplein. Er gebeurt veel op het Schouwburgplein. Hè? Eerst het wandel-event, dan de Vierdaagse. Maar zaterdag, smiddags. Of beter gezegd, 's morgens en een beetje 's middags vindt de Vrijwilligersmaak 2026 plaats. Dat wordt georganiseerd door Match voor Vrijwilligers en organisaties, waaronder ook Omroep Venray, presenteren zich dan hier aan bezoekers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of een maatschappelijke stage. En bezoekers die kunnen dan vrijblijvend kennis maken met verschillende initiatieven en organisaties in de regio. Op het Schouwburgplein volgende week zaterdag, 's morgens van 10:00 tot 's middags 2:30.

Sia hoor je en Never Give Up. De laatste die we nu gaan draaien, dat zijn de surfers. En ze willen maar één ding, heel het surfen, surfen, surfen. Of het nou warm of koud is. Windsurfing, time again. 6 minuten voor 6.

0: toch wel lekker weer, toch? Als je wil windsurfen, als je er zin in hebt, dan kan dat natuurlijk. De surfers hoorde je en windsurfing. Ja, en dan zijn wij aan het einde gekomen van deze hele lange uitzending. Inclusief wat we ook vrijdag hebben gedaan en zaterdag en vandaag de zondag van 12 tot 6. Kon je luisteren naar flitsen en meer informatie over het meerdaagse wandelevenement wat hier in Venray plaatsvond. Ik ga danken. Ik hoop dat ik iedereen een beetje in mijn hoofd heb die hebben meegedaan. Mario Kremers, Hilco Poot, Karel de Bruin. Ikzelf, de gek, Bernie Hoevenaars. Jack, ik ben zijn achternaam weer kwijt, sorry Jack. Maar die heeft ook meegedaan. Voor televisie Lisbeth Lucassen, Geert Arts. Ik hoop echt dat ik niemand ben vergeten. En anders sorry, sorry, sorry. We hebben het graag voor je gedaan. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Je kunt ook nog een sfeerverslag zien van de derde dag. Vanavond of morgen op ons tv-kanaal. Dan kun je dat bewonderen. Lisbeth Lucassen is vanmiddag op pad geweest. En heeft een leuke reportage voor jou in petto. Goed. Dan heb ik alles verteld. Dan ga ik je vertellen dat zo dadelijk na het NOS Journaal van 6 uur de doelgroepprogramma's wil starten. Met 2 uur lang het hitdossier. En daarna om 8 uur ga je heel rustig genieten van klassieke muziek met Lisbeth Lucassen. En dan een non-stop tussen 9 en 12 de love songs. Om lekker bij verliefd te raken. Of misschien wat andere dingen te doen. Wie zal het zeggen? Dat kan allemaal, toch? Goed, wat mij betreft, ik ben er komende vrijdag weer. Dan zijn we weer terug op de oude plek, op de vrijdagavond tussen 6 en 7. Met weekendkalender en dan ga ik je vertellen wat er dan allemaal te beleven is. Voor nu wens ik je nog een hele fijne avond. Maak er een leuke avond van, fijne zondagavond. En graag tot de volgende keer. Hoi, hoi.
1: Verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle 3 de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook zo'n zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag. Vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Altijd vers.
5: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Een hele goede avond, luistervrienden. Welkom bij een nieuwe zondagavondeditie van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. De barbecue aan, het biertje staat koud en wij trekken vanavond weer dwars door ruim 7 decennia muziekgeschiedenis. Van vergeten parels tot wereldhits. Van vinylkrassen tot streamingsfavorieten. En natuurlijk met jullie WhatsAppjes, herinneringen en muzikale omwegen erbij. We zijn vanavond binnengekomen met een bijzondere versie van Clocks van Coldplay. Niet het originele nummer uit 2002, maar de warme, ritmische Rhythm del Mundo-versie uit 2009. Een project waarbij grote wereldartiesten samenwerkten met Cubaanse muzikanten om bekende songs een compleet nieuw leven te geven. En eerlijk, ineens klinkt Clocks niet meer als regen op een Londense ruit, maar alsof de zon langzaam ondergaat ergens in Havana. Aan het album Rhythms del Mundo werkten naast Coldplay ook artiesten als U2, The Killers, Amy Winehouse en Arctic Monkeys mee. Muziek zonder grenzen dus, precies zoals we dat hier bij Muziekdossier graag hebben. Vanavond duiken we natuurlijk ook weer in onze tijdscapsule, openen we later de deuren van de Pentagon Dance Classics en slingeren we moeiteloos tussen soul, rock, disco, pop en alles wat daar heerlijk tussendoor glipt. Maar eerst gaan we naar een plaat die nog altijd klinkt alsof hij op een zonnige straathoek ergens in Kingston uit een open raam komt waaien. Relaxed, eigenwijs en onmogelijk om stil bij te blijven zitten. Hier zijn er 1977, Altia en Donna.

2019, Bad Guy, Billie Eilish. Een plaat die fluistert in plaats van schreeuwt. En daarmee juist de hele wereld stil kreeg. Minimalistisch, donker en zo eigen dat popmuziek ineens weer spannend klonk. En van die mysterieuze slaapkamerbeat stappen we nu een compleet andere wereld binnen. Gordijnen open, spotlights aan, tijd voor vuur, soul en pure elegantie. 2020, je hoort Celeste, Stop This Flame.

0: muziekdossier.
1: Sommige stemmen klinken niet alsof ze zingen, maar of ze rechtstreeks naast je in de kamer zitten. Warm, dichtbij en eerlijk genoeg om dwars door alle ruis heen te prikken. Dit is zo'n moment, lichten iets zachter, de wereld even stil. Terug naar 2002, Lenny Kravitz, Believe in Me.

was 2008 voor Duffy en Mercy. Een plaat die met soul in de hakken en een stem die tegelijk verleidelijk en gevaarlijk klinkt, alsof Amy Winehouse en een oude Motown jukebox elkaar ergens laat op de avond tegenkwamen. En van die smoky Britse soul fladderen we nu richting zonlicht. Akoestische gitaren en een glimlach die je bijna kunt horen. We blijven in 2008. Hier is Jason Mraz met Butterfly.

0: voelt je thuis. Omroep Venray. Het muziekdossier.
1: Uit dat jaar komt onze tijdscapsule voor vanavond met daarin Dire Straits, Supertramp en Blondie. Veel luisterplezier.

2024 was het voor Hannah May samen met Bluff. Ik ben niet meer bang. Een plaat over loslaten, vertrouwen en toch vooruit durven kijken. Klein begonnen, maar groots binnengekomen bij heel veel mensen. En van die Nederlandse openhartigheid schakelen we nu naar een nummer dat eind jaren 90 werkelijk overal uit de speakers knalde. Smooth, ritmisch en gladder dan een zonnebril op een boulevard in Miami. Hier zijn Santana en Rob Thomas.

1979 was het voor de Crusaders en Street Life. Een plaat die klinkt als neonlichten op nat asfalt. Jazz, soul en nachtleven perfect samengebracht. Met die onweerstaanbare stem van Randy Crawford erboven zwevend. De Crusaders begonnen ooit als een pure jazzformatie. Maar door funk en soul toe te laten, werden ze ineens ook grote radiofavorieten. En eerlijk, bij een plaat als deze hoor je precies waarom. En van die stijlvolle stadsnachten maken we nu een heerlijke sprong naar zonnige West Coast pop uit de jaren 70. Zo'n nummer dat meteen voelt alsof de autoramen open mogen. 1977, je hoort Player, Baby, Come Back.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doet u gaan staan de zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier, hier op Omroep Venray.
1: Welkom in het tweede uur, luistervrienden. Welkom bij Muziekdossier bij Omroep Venray. We kwamen dit uur binnen met Copacabana, at the Copa van Barry Manilow uit 1978. Een plaat waarbij je spontaan denkt aan neonlichten, witte pakken en een dansvloer die nooit leeg raakt. Heerlijk fout en daarom juist zo goed. In dit tweede uur blijven we weer lekker slingeren door de muziekgeschiedenis. Van soul en rock tot pop en classics die nog steeds moeiteloos overeind blijven. Natuurlijk met jullie WhatsAppjes erbij. En later in dit uur openen we ook weer de deuren van de Pentagon Dance Classics. Maar eerst gaan we naar pure muzikale klasse uit de jaren 70. Een artiest die jazz, soul en pop op een unieke manier wist samen te brengen. Gino Vannelli met Powerful People uit 1974. Daarna staan In Excess en Raccoon voor je klaar.

1974, Gino Vannelli, Powerful People. Een plaat vol soul, finesse en muzikaliteit van de buitencategorie. Gino klonk altijd alsof hij tegelijk jazzclub, concertzaal en autoradio wilde zijn. Een wonder boven wonder werkte dat ook nog. En van die stijlvolle jaren 70 groove maken we nu een sprong naar een band die eind jaren 80 en begin 90 wereldwijd pure uitstraling had. Strakke gitaren, een onweerstaanbare groove en natuurlijk die stem van Michael Hutchinson. Hier is In Excess met Beautiful Girl.

1982 voor de Jam en A Town Called Malice. Een plaat die boos, energiek en dansbaar tegelijk wist te zijn. Paul Weller verpakte frustratie over het grauwe Britse leven gewoon in een onweerstaanbare Motown groove. Dat kunstje, dat konden er maar weinig. En van die haastige straten vol jeugdige onrust wandelen we nu richting filmische romantiek en nachtelijke neonlichten in Londen. Tijd voor pure klasse van een man die zichzelf telkens opnieuw bleef uitvinden. Hier is uit 1986, Absolute Beginners, David Bowie.

1986 was het voor David Bowie en Absolute Beginners. Een plaat die klinkt als een nachtelijke wandeling door een stad vol licht, dromen en mogelijkheden. Niemand kon romantiek en melancholie zo stijlvol verpakken als Bowie. En van die filmische grandeur schakelen we nu naar muzikanten die van perfectie bijna een kunstvorm maakten. Strak, verfijnd en met meer lagen dan je bij de eerste luisterbeurt ooit kunt ontdekken. Hier zijn Steely Dan uit 1972, Do It Again.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan weer onze Pentagon Dance Classics voor vanavond. Bedankt voor alle WhatsAppjes, bedankt voor alle tips. Ditmaal vanavond met The Commodores Brick House, LTD, Back in Love Again en Chic, You Are Beautiful. Verder nu met Amanda Marshall.

1995 was het voor Amanda Marshall en Beautiful Goodbye. Een plaat vol emotie, kracht en dat vreemde gevoel dat afscheid soms pijn doet, omdat iets ooit zo mooi was. Amanda wist dat gevoel als geen ander in haar stem te vangen. En luister vrienden, daarmee komt deze zondagavondeditie van Muziekdossier langzaam aan zijn einde. We maakten weer een reis door ruim 7 decennia muziekgeschiedenis, van vergeten parels tot grote klassiekers en alles wat er mooi tussenin zit. Dank voor de vele WhatsAppjes, verzoekjes en muzikale herinneringen van vanavond. De eerste week van juni is daarmee ook weer muzikaal afgevinkt. Volgende week zaterdag vanaf 6 uur openen we weer een nieuw archiefkastje met de muziekgeschiedenis en we gaan weer op zoek naar mooie verhalen achter bijzondere platen. Voor nu wens ik je een fijne zondagavond, een prachtige week en vooral veel mooie muziek op de achtergrond van het leven. We sluiten af met een nummer dat perfect past bij het moment van de avond. Hier is de Little River Band uit 1981 met de Nile Owl. Mijn naam is Jack Willems. Graag tot volgende week bij een nieuwe editie van Muziek Dossier.

0: het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland... met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties... echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag...
4: de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres... voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels... alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook...
0: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Box zijn zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Omroep Vendraai.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat

gemaand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.